0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH, de club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Op dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de vierde divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de derde divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Op dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH, de club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en de maximumtemperatuur dus rond de 21 tot de 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en de maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steek is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspit sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer drukte op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Hij nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. VV Capelle is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Roy Brinkman was zaterdag op eigen veld met 1-0 te sterk voor ASWH. De club waar Brinkman eerder 2 seizoenen trainer was. VV Capelle begint daarmee met 3 punten aan een seizoen waarin de club opnieuw omhoog wil kijken. De Capellenaren spelen sinds de degradatie in 2018 al in de 4e divisie en hebben al langer de ambitie om terug te keren naar de 3e divisie. Dat vertelde Roy Brinkman na een training van de Capelse Club voor de camera van CKZ vandaag. CVV Zwervers speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Alvia. De organisatie van 750 jaar Krimpen is lichtelijk teleurgesteld in het aantal aanmeldingen tot nu toe van initiatieven. Momenteel zijn er slechts 13 aanmeldingen. In maart 2027 bestaat Krimpen aan den IJssel precies 750 jaar. En om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, heeft de gemeente een projectteam opgezet dat samen met organisaties, instanties en inwoners uit Krimpen aan den IJssel festiviteiten organiseert. In september kunnen er nog aanmeldingen worden gedaan. Op dinsdagochtend en woensdagmiddag is het projectteam van de gemeente met een loket aanwezig in De Tuiter. Kom gewoon langs en pitch je idee, roept men op. Het zou mooi zijn als we een goed gevulde kalender hebben vanaf maart 2027 tot aan het einde van dat jaar. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zoals dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer drukte op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Hij nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Eerste files van de ochtendspits. Ook voor de regio op midden is de vakantie voorbij. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam 10 minuten vertraging ook tussen Knoopend Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 9 kilometer file. Op de A15 Nijmegen Rotterdam tussen Knoopend Gorkum en Hardingsveld Giessendam 4 kilometer file. 10 minuten vertraging. 5 minuten extra op de A16 Breda Rotterdam bij Knoopend Ridderkerk 9 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 30 augustus. Na de zware buien van gisteravond vallen ook vandaag overdag een paar buien. Tussendoor zijn er ook droge perioden met af en toe zon. En er waait een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 22 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft de kans op een aantal buien groot, soms met een donderklap. En er waait een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur daalt naar 14 graden en morgenmiddag wordt het rond de 20 graden. Om dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, een matige wind uit de westelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag zijn er weliswaar meer wolkenvelden en mogelijk een enkele bui, maar veelal blijft het dan ook droog bij een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur dus rond de 21 tot 22 graden. Donderdag lijkt dan weer een kletsnatte dag te worden. Een matige tot krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Overal is de vakantie weer voorbij. Dat merk je aan de terugkeer van de dagelijkse files. Ook in de regio midden op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland was een ongeluk gebeurd bij Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Thank you.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steek is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspit sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer drukte op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Hij nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is even de avond van de ANWB. Met de afloop van de zomervakantie zijn de dagelijkse files weer gekeerd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitse grens richting Utrecht, is veel vertraging. Er is ook een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord. 7 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Nijmegen, via de N325, A15 en de A50. Een ongeluk op de A27 Almere richting Gorkum geeft 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus een beeld over knooppunt Lunette meer dan een half uur vertraging. Daar zijn dan ook 3 rijstroken dicht. Wegingswerkzaamheden na een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle. 11 kilometer file tussen Staphorst en Zwolle Noord een kwartier erbij. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. 20 minuten vertraging tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. En 20 minuten op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.
3: Dit is even de hart van de ANWB.
4: De meeste files staan in de Randstad en in Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Er was een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Knoopend Oudijk en Knoopend Velperbroek staat 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A27 Almere richting Gorkum zorgt een ongeluk voor een half uur vertraging. Tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten staat 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Is ook dicht op de A28 Groningen richting Zwolle bij Zwolle Noord. 13 kilometer file vanaf Staphorst door een ongeluk. Nee, door een kapotte vrachtwagen. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit den Dolder en Utrecht 6 kilometer stilstaand verkeer door dat ongeluk op de A27 bij Lunetten. En de vertraging is een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle.
1: Dave Datema. Met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie en nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nogal wat aan de hand vanochtend door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bijvoorbeeld 13 kilometer file tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is wel weer vrij. De A27 Almere richting Gorkum is ook weer vrij bij knooppunt Lunette. 10 kilometer file nog vanaf Hilversum, een kwartier vertraging. Een half uur op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. De A67 Venlo richting Eindhoven is de linkerrijstrook dicht in beide richtingen bij Gelderop. Er staat richting Eindhoven 8 kilometer file vanaf afrit Zomeren. En verkeer richting Eindhoven kan omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Ongelukken veroorzaken nog wel wat vertraging. De rest van de dagelijks files die verdwijnen nu langzaamaan. Op de A27 van Breda naar Utrecht door een ongeluk 4 kilometer file bij Lexmond. De weg is wel weer vrij. Van Almere naar Gorkum staat een file door een ongeluk tussen Hilversum en Knoopend Lunetten. Daar is de weg ook weer vrij. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file. De opruimwerkzaamheden 20 minuten vertraging. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude is de weg bij de Corbulo-tunnel dicht door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44, N14 en de A4. Op de A67 Venlo richting Eindhoven is de weg dicht bij Gelder op 2 kilometer file. Door een ongeluk met 5 auto's omrijden via Venlo en Roermond via de A73, A2 en 211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De eerste ochtendspits na de vakantie in onze regio is best meegevallen, dat zegt de ANWB. Ze spreken van een voor een maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel drukte omdat het einde van de vakantie samenvalt met werkzaamheden, bijvoorbeeld op de randweg Dordrecht, de A20 en de Algerabrug. Ook mogen vrachtwagens nog steeds niet over de Merwedebrug bij Gorkum. Ondanks dat het ook nog eens een keer regende vanmorgen, zijn lange files uitgebleven. Dat komt ook deels, zegt de ANWB, omdat veel mensen nog wel op vakantie zijn, ook al zijn de scholen weer begonnen. Na Cambuur Feyenoord heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zegt de algemeen directeur Jesse Bergsma van Cambuur, onder meer tegen ESPN.
2: Ja, die hebben we gisteren allemaal gezien. Gisteren hadden we een bijeenkomst met de slachtoffers. Dank voor het vragen trouwens. Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
1: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met Feyenoord aanhang. Meerdere projectielen kwamen erbij terecht tussen de Cambuur supporters die gewond raakten. Politie, Cambuur en Feyenoord werken samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd. Die hebben al een stadionverbod voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en mogelijk ook in de rest van het land. Het aantal vermisten na de stortvloed in Nepal en Tibet is flink opgelopen. De Nepalese rampendienst zegt dat nu ruim 4200 mensen zijn vermist. Gisteren waren dat er nog 2500. Het aantal doden is in Nepal is inmiddels opgelopen naar ruim 900. Het reddings- en bergingswerk gaat nog steeds door, hoewel de kans om overlevenden te vinden steeds kleiner wordt. In Nepal zitten volgens de autoriteiten mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds was ze vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Ook wel wat aan de hand in de spits op de A7 Zaanstad richting Hoorn. 4 kilometer file bij Purmerend door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A44 Amsterdam Den Haag geven 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. De Kobbelo-tunnel is dicht vanuit Wassenaar richting Zoeterwoude door een ongeluk. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij Epen. 5 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. Er liggen spullen op de weg op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij Alfred Hoenderloo. Een kwartier vertraging, 6 kilometer file. A67 Venlo richting Eindhoven, helemaal dicht bij Geldrop. Dat komt door een ongeluk, tot een uur of 9:45 waarschijnlijk. 11 kilometer file begint al bij Asten en omrijden gaat via Roermond, via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Daverma met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan. Dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt. En is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar het wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker, een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen, lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen, af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Daverma met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holt, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt, en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Davema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met de Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om mercaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar het wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximum temperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16. De maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Hoek van Holland, een omgeving van Den Haag, wordt steen en been geklaagd over de gaslucht. Met het Milieudienst Rijnmond, de DCMR, zouden al zeker 60 klachten zijn binnengekomen. Volgens de brandweer en de Milieudienst zou het gaan om merkaptaan, dat is een geurstof die wordt toegevoegd aan gas. Die zou dan afkomstig zijn van de Griekse olietanker Milos. Het havenbedrijf zegt dat het nog helemaal niet zeker is dat de geur daar vandaan komt en is een onderzoek aan boord van het schip gestart. Het ligt nu afgemeerd aan de petroleumhaven. De man die gisteren om het leven kwam bij een ongeluk op de Oudendijk in Strij is een man van 57 uit de Hoekse Waard, dat zegt de politie. Bij het ongeluk kwam de auto ondersteboven in het water terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk loopt nog, zegt een woordvoerder. De aanleiding voor de steekpartij in Hoek van Holland gisteravond was een ruzie in de relationele sfeer, dat zegt de politie. De verdachte is een jongen van 17, het slachtoffer een vrouw van 36. Wat de precieze band is tussen de twee, dat wil de politie niet zeggen, maar mogelijk zijn ze familie van elkaar. De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In meerdere gemeenten in onze regio is het tekort aan stadswachten. Dat is direct te merken aan de handhaving, blijkt uit de rondgang van Rijnmond en de lokale omroepen. In Capelle is slechts 3/4 van de BOA's beschikbaar. Daar worden bijvoorbeeld geen zondagsdiensten meer gedraaid. En ook in Nissewaard en Gorkum zijn niet alle functies ingevuld. Ook Vlaardingen heeft sprake van een structureel capaciteitstekort, zegt de gemeente. Niet alle gemeenten krijgen een deel van de functies ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om Alblasserdam, de Hoekse Waard, Ridderkerk en Voorne aan Zee. Dat wil overigens niet zeggen dat daar geen keuzes gemaakt moeten worden op waar wordt op ingezet. Dan nog het weer bij ons in de regio. Vandaag af en toe zon, verder stevige regen en onweersbuien. Het wordt vandaag zo'n 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: zon.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimp aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimp aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker. Een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen. Lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen. Af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Bedrijf Rotterdam en de Milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout is van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de Milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. De verwachting is dat de stank de komende uren afneemt. De ministers van D66, VVD en CDA zijn nog altijd bij elkaar om te praten over de begroting. Ze hadden die vanochtend al moeten inleveren, maar er zijn inmiddels al twee deadlines verstreken. De coalitiepartijen koersen nu aan op 6:00 vanmiddag, want dan staat een zogenoemde begrotingsraad op het programma, waarbij het voltallige kabinet de begroting voor volgend jaar moet goedkeuren. De drie partijen worden het maar niet eens of ze steun zoeken over links of over rechts. Drie vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar en dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, Raven en Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen hebben volgens de eigenaar geen gevolgen voor de bemanning. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. En een Zwitserse man van 43 zit vast voor de dodelijke schietpartij bij een rave dit weekend in Zürich. Bij het nachtelijke feest in de stad Aarau zijn schoten gelost. Een vrouw van 22 kwam daarbij om het leven. 5 jongeren raakten gewond. De politie van Aarau vermoedt dat de schutter alleen handelde. Maar waarom hij begon te schieten is nog altijd onduidelijk. De Zwitserse politie geeft verder geen details. Het weer vanmiddag nog kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon, het is 20 graden. Vanavond is nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de weg.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandag 31 augustus. Vandaag is er vrij veel bewolking. Af en toe breekt de zon door, maar er vallen ook een aantal buien. Lokaal zelfs met een donderklap. De wind is matig tot krachtig, waait uit het zuidwesten. Het wordt rond de 20 graden. Ook vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. En koelt het af naar ongeveer 14 graden. En de wind wordt wat minder sterk. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden. Die worden afgewisseld door een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het westen. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 21 graden. Ook op woensdag blijft het overwegend droog. Er is maar een kleine kans op een lokale bui. En er waait dan een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. En de maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Op donderdag moeten we weer rekening houden met een aantal buien. De wind ook weer wat sterker, een matig tot krachtige wind uit richtingen tussen west en zuidwest. En verspreid over de dag kunnen dan weer een paar buien vallen, lokaal weer met een donderklap. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16, de maximumtemperatuur rond de 22 graden. Ook op vrijdag kan er nog een enkele bui vallen, af en toe breekt de zon door. De minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend lijkt het overwegend droog te blijven met zonnige perioden en een matige wind uit richtingen tussen west en zuidwest.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. CDA-corrivee Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en CDA-leider was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman was geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Harningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam. Daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout blijkt van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. Drie vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar in. Dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, de Raven en de Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen zouden geen gevolgen krijgen voor de bemanning, zegt de eigenaar. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. Een dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht de acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de haven de dierenambulance nu niet over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance, zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. Het weer. Vanmiddag kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon. 20 graden is het. Vanavond nog een enkele bui, maar in de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden wordt het dan. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag met veel meer zon. Stapelbewolking blijft droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooi van de ANWB.
3: Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er staat 130 kilometer file. Er zijn een paar bijzonderheden. De A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een kwartier vertraging. Door een pechgeval is de rechterrijstrook dicht. Ook een kwartier extra bij je kwijt op de A12 richting Duitsland voor de grens. En de A12 richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden ook 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: talking.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
4: Dennis Mooij van de ANWB. De avondspits komt op gang. Er staat op de A2 al file vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een klein kwartiertje vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A4 naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Ben je 15 minuten extra kwijt. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elden en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Alix van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ondernemersraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. Het aantal stankklachten in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen naar 87, laat de Milieudienst weten. Vanochtend hing er ineens een olie- of gaslucht die te ruiken was tot in Naaldwijk. Gedacht werd dat er een schip illegaal het ruim had ontgast. Maar de stank bleek afkomstig van een vermenging van de lucht van ruwe olie en uitlaatgassen op een Griekse olietanker. De lading is overgepompt en inmiddels lijken er geen nieuwe klachten meer bij te komen, zegt de Milieudienst. Het havenbedrijf Rotterdam en de Milieudienst onderzoeken nog wat er is gebeurd en of er iemand iets te verwijten valt. CDA-corrivé Elko Brinkman is overleden. De oud-minister, CDA-leider, was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam en daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste 2 kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens was hij fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Elko Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij ook in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. En het Sound of Music Museum in Oostenrijk, dat over 2 weken opengaat, heeft 3000 spullen in zijn collectie die afkomstig zijn van een Schiedammer. In het museum in Salzburg krijgt de Schiedammer ook een eigen zaal, zo vertelt hij aan Omroep 2. Roger Pluim is al sinds zijn 11e in de band van de bekende musicalfilm. Sindsdien heeft hij alles verzameld wat hij over de film te pakken kon krijgen, van boeken tot grammofoonplaten, dvd's, cd's tot laserdiscs in alle denkbare talen. Hij schat dat hij 20.000 spullen heeft. Het meest heeft hij dubbel. Dus hij denkt dat er ook wel een keer een expositie in Schiedam in zit. Zo laat hij aan Omroep 2 weten. Het weer. Het kan vanmiddag en vanavond nog regenen. Onweersbui is ook mogelijk. Het is 20 graden. Vannacht en koelt het af naar 14 graden. Is het ook droog. Morgen hebben we ander weer dan vandaag. Met zonnige periode, stapelbewolking, droog. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staan net geen 270 kilometers aan file. Er zijn een paar bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 25 minuten vertraging. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen staat 10 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. En de A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een auto met pech. Ook 10 minuten langer onderweg ben je op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en Presikhaaf. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog en koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De A9 naar Alkmaar bij Akersloot 10 minuten extra. De A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoppet Waterberg doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In een portiekflat in Vlaardingen is iemand neergestoken. Dat gebeurde aan de Johannes Mulderstraat. De man is door de brandweer uit het huis op de tweede etage getakeld. Ook moest de traumahelikopter eraan te pas komen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Vlaardingen kan de politie nog niet zeggen. Er is ook nog niemand opgepakt. Een orgel- en pianoleraar uit Werkendam, die wordt verdacht van het misbruiken van 4 leerlingen, krijgt een psychologisch onderzoek. De 42-jarige man stond vandaag voor het eerst voor de rechter. En nu blijkt zit de man nog eens een proeftijd van een eerdere veroordeling. Volgens justitie heeft hij 4 minderjarige leerlingen misbruikt en een van hen was nog maar 11. De rechter heeft zijn hechtenis verlengd. Wanneer de zaak verder gaat is nog niet bekend. De orgelleraar was eerder muzikaal leider van een symfonisch ensemble in Capelle aan de IJssel. En ook leidde hij een koor in Noorderloos. De ondernemingsraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering. En het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond en vannacht is nog kans op een bui, maar in de nacht wordt het weer droog. Het is 14 graden vannacht. Morgen dan hebben we heel ander weer dan vandaag. Met zon, stapelbewolking, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer achter ons. Er staat nog 130 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 à 10 minuten vertraging op. Dit zijn de uitzonderingen. De A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A27 van Utrecht naar Breda. Een klein kwartiertje extra reistijd tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur rond de 16 graden en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voormalig premier Jan-Peter Balkenende herinnert partijcorrivé Elko Brinkman als een warme persoonlijkheid. Ook was hij evenwichtig en redelijk, vindt Balkenende.
2: Ook na de moeilijke tijd in 1994 heeft nooit naderhand ook daar moeilijk over gedaan. Hij had echt iets met het land, met de partij. Hij was altijd waardig en een ontzettend fijne persoonlijkheid.
1: Balkenende verwijst naar het moment dat Brinkman Ruud Lubbers zou opvolgen als partijleider en daarmee mogelijk als premier. Maar Lubbers trok de steun voor Brinkman in en die verliet daarop voor in ieder geval een tijdje de politiek. Brinkman overleed na een kort ziekbed. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en daarna fractieleider van het CDA. Elko Brinkman was 78 jaar. D66, VVD en CDA zouden dicht bij een akkoord zijn, zeggen bronnen rond het kabinet tegen de NOS. De drie coalitiepartijen onderhandelen al de hele dag over de begroting voor volgend jaar. De raming had vanochtend al ingeleverd moeten zijn, maar de deadline is steeds verschoven. Ze moesten er vandaag wel uitkomen, want de stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State. Wat de partijen hebben afgesproken is nog niet bekend. En het ziet er naar uit dat de fluittoon die sinds een paar maanden is te horen in de buurt van de Euromast afkomstig is van de Euroscoop, de lift in de top van het gebouw in Rotterdam. Frans Bezemer van de Milieudienst houdt nog wel een slag om de arm, want er is meer onderzoek nodig.
3: Het is wel zo dat we nog steeds ook wel rekening houden met andere bronnen. Hè? Omdat ja, het is een heel druk deel van de stad. Het is heel moeilijk te lokaliseren. En je ziet ook die reflecties tussen de gebouwen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk de bron heel moeilijk meer te vinden is.
1: De eerste klachten kwamen binnen in juni en gingen door na de renovatie van de Euromast. Afgelopen weekend kwamen nog 150 klachten binnen over de fluittoon in de omgeving van de Euromast in Rotterdam. Het weer vanavond is nog kans op een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plekken droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een dag die er heel anders uitziet dan vandaag. Met periode met zon, stapelbewolking, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimp aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimp aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, heeft hier een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er zonnige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Het is 8 uur.
1: Door Rijnmond. Dierenzorgcentrum Lauterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de dierenambulance nu niet, net als andere hulpdiensten wel, over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance sinds de renovatie van de Papendrechtse brug, zo zegt Lauterbloemen tegen RTV Dordrecht. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven. Niet fraai, erkent ook minister Van Wil.
2: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai. Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een begonnen begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat ons niet van de plicht om het wel te proberen.
0: Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna krijgt de Raad van State de plannen onder ogen om er advies over uit te brengen. Wat de drie partijen precies hebben afgesproken is niet bekendgemaakt, maar er zou voor ieder wat wils in zitten, zeggen ingewijden. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond, nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 14 graden. Morgen hebben we een flinke weersverbetering.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws, het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Oscar Sprenger en we gaan het hebben over diverse onderwerpen en we gaan door tot 10 uur. Mijn naam is Oscar Sprenger. Wat gebeurt er als je erachter komt dat je diabetes type 1 hebt? Een chronische ziekte. En vervolgens, hoe ga je daarmee leven? Lauriette de Ruiter overkwam het en schreef er een boek over. De aanloop, de zelfdiagnose en de acceptatie van diabetes type 1. En de adviesraad Sociaal Domein uit Zuidplas, die burgemeester en wethouders adviseert en dus veel vragen stelt over de uitvoering van het sociaal beleid in Zuidplas. Dat zijn de onderwerpen die we in het eerste uur tot 9 uur gaan behandelen. We gaan nog eerst even een stukje muziek draaien en dat is van Chicago, Saturday in the Park.

0: was Chicago. Lauriette de Ruiter ontdekte zelf dat zij diabetes type 1 heeft. Er veranderde veel in haar leven en ze voelde zich onbegrepen. Daarom startte Lauriette een blog en nu is er een boek. Ruim 11 jaar na de diagnose komt op 11 september Diabetes uit. Rob Nieuwveld gaat in gesprek erover met de schrijfster Lauriette de Ruiter.
1: Ja, Lauriette, van harte welkom.
2: Dank je
1: wel. We gaan het over diabetes hebben. Je gaat een boek uitbrengen. Het komt binnenkort uit. Maar jij bent er op een bijzondere manier achtergekomen dat je diabetes type 1 hebt.
2: Klopt.
1: Kunnen we daar eens mee beginnen voordat we naar het boek gaan?
2: Ja, zeker. Daar kwam ik zelf eigenlijk een beetje achter. Ik had al een aantal maanden allerlei vage klachten. Ben toen naar de huisarts gegaan. Die kon er niet zoveel mee. Ben toen naar een internist doorgestuurd. En terwijl ik daar al mijn klachten opzomde, ging daar ook niet echt een lampje branden. Ik had ondertussen zelf al wel het een en ander online gelezen. En er kwam, dat online was het van, je hebt misschien diabetes type 1. En toen dacht ik zelf, als ik online iets lees, dan haal ik me wel vaker iets in mijn hoofd. Dus het zal wel niet, ik stel me waarschijnlijk aan. En dat was zo toen een paar weken daarover nadenken van, wel niet. En toen heb ik eigenlijk zelf een bloedglucosemeter besteld. Eigenlijk om te bevestigen dat ik geen diabetes type 1 heb. En dat ik het dus allemaal in mijn hoofd had zitten. Maar helaas, die meter gaf aan dat ik boven de 33 zat. Dus diezelfde avond zat ik nog in het ziekenhuis.
1: Dat is aardig wat. Ja. En als we een stapje verder gaan, dan schrijf je... ik werd ineens geconfronteerd met metingen, beslissingen en voortdurende afwegingen.
2: Ja.
1: Wanneer gebeurde dat?
2: Vrij snel. Zodra je weet dat je diabetes type 1 hebt, dan is eigenlijk geen moment meer hetzelfde waar het gaat om gewoon iets eten of even een wandelingetje maken. Je moet opeens continu rekening houden met je bloedglucose. En wat wel te doen, wat niet te doen. En meten, hoeveel koolhydraten eet ik, hoeveel insuline moet ik toedienen, wat ga ik hierna doen. Je moet er eigenlijk echt over alles nadenken.
1: Is dat altijd zo of is dat zoals jij het beleeft en doet?
2: Nee, dat is wel gewoon een beetje de realiteit van diabetes type 1.
1: Ja, het is gewoon een ziekte,
2: ja.
1: Chronische ziekte,
2: ja,
1: die je heel serieus...
2: Waar je niet komt.
1: Nee, ernstig eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Ik heb diabetes type 2 en daar zit dus een heel groot verschil tussen.
2: Ja.
1: Ja, maar dan nog herkende ik dus wel een aantal dingen die ik bij jou las op jouw website... En over je blogs en dergelijke. Want je legt ook uit hoe het werkt met je bloed. En hoe je leeft. En hoe het allemaal samenhangt met wat je tot je neemt. En wat er eigenlijk in je lichaam gebeurt.
2: Ja, het is een combinatie van heel veel dingen uiteindelijk. Er gebeurt heel veel in je lichaam. Je doet heel veel dingen in het dagelijks leven. Diabetes komt eigenlijk overal. Diabetes type 1 en 2. Komt eigenlijk overal in terug als je kijkt naar sporten, eten. Als je wakker wordt, dan stijgt je suiker opeens. Waarom gebeurt dat? Dus er zijn heel veel vragen. En ook heel veel antwoorden, gelukkig wel. Maar soms de onvoorspelbaarheid, die zit er ook wel heel erg in. Dus dat is soms best wel lastig.
1: Ja, want je hebt het ook over zelfmanagement. En dat is eigenlijk waar je mee bezig bent dan.
2: Ja. Ja, je moet continu eigenlijk je eigen bloedglucose binnen de lijntjes houden. Door insuline toe te dienen, maar ook door de juiste hoeveelheid koolhydraten in te schatten. Je bent eigenlijk continu zelf aan het balanceren.
1: Is het ook niet zo dat je ook merkt, en je schrijft daar ook het een en ander over, dat even onder de titel, waarom stijgt mijn bloedglucose zodra ik wakker word? Mm-hmm. Dat is al wat eenvoudigs. En glucose, dat is wat veel mensen suiker noemen, denk ik. In de oude wereld. Maar dan zeg ik, maar ik heb net geslapen. Ik ben in een soort van meditatie geweest. In je slapen. Maar het is niet zo. Want je lichaam gaat gewoon verder.
2: Ja, dat.
1: Plus, en daar schrijf je ook over.
2: Ja, en op het moment dat je dan richting de ochtend gaat, dan gaat je lichaam allerlei hormonen alvast aanmaken om ervoor te zorgen dat als je wakker wordt, dat alle procesjes weer draaien. En daar zit ook een klein beetje adrenaline bij, cortisol. En dat triggert dan weer dat je bloedglucose stijgt. Als je dat niet weet en je daar dus je instellingen niet op aangepast hebt, dan stijgt je bloedglucose ook daadwerkelijk als je diabetes type 1 hebt.
1: Maar je leert ook ermee omgaan dat sommige stijgingen niet erg zijn, want die horen bij het proces.
2: Klopt, maar op het moment dat je tussen de lijntjes moet blijven, dan is het idealiter wel iets waar je dan een instelling op aanpast. Bijvoorbeeld dat je je bazaal iets hoger zet, zodat je die ochtendpiek minder hebt. Maar ja, dan moet je moet het eerst begrijpen wat er gebeurt. Dan moet je die instelling nog aanpassen. Dan moet je ook weten hoeveel. Moet ik een halve eenheid extra hebben of een hele eenheid? Dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Dus het is heel erg veel trial and error en uitvogelen wat voor jou het beste werkt.
1: Sorry. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat jij erachter kwam dat je dit hebt?
2: 11 jaar inmiddels.
1: Dus je bent al 11 jaar bezig met zelfmanagement?
2: Ja.
1: Hoe is dat dan om nu in deze fase te zijn? En dat je dan zegt, ik ga erover schrijven, want je bent al heel lang een blogger.
2: Ja.
1: En er wordt ook aardig gelezen, hè? Dus je bent al veel aan het vertellen.
2: Ja, klopt.
1: Waar gaat het dan vaak over?
2: Ja, eigenlijk over alles waar je tegenaan loopt. En alles wat je meemaakt. Dus bijvoorbeeld dat artikel wat ik recent heb geschreven, dat op het moment dat je wakker wordt, dat je bloedglucose stijgt. Nou, dat is iets waar ik zelf achter moest komen, hoe dat in elkaar zat en wat ik daaraan kon doen. Maar ook met sporten gebeurt er van alles waarbij het handig is om te weten, ja, hoe reageert je bloedglucose daarop. Werk, sociale interacties met andere mensen, zwangerschap. Ik ben nu heel veel artikelen aan het schrijven over de zwangerschap die ik heb gehad. En ja, daar is heel veel over te vertellen. Want met diabetes type 1 worden hele normale dingen opeens iets gecompliceerder. Omdat je gewoon een hele... Ja, je hebt veel meer om rekening mee te houden.
1: En dan is er het boek wat eraan komt.
2: Ja.
1: Wat wil je overbrengen aan degene die het leest?
2: Ik denk dat het belangrijkste bericht van het boek is dat je uiteindelijk verantwoordelijk bent voor je eigen lichaam. En dat op het moment dat jij je eigen lichaam niet serieus neemt, de artsen dat niet voor je zullen doen. En dat je gewoon je eigen... Ja, je moet je kopje erbij houden. En als je ergens last van hebt of je twijfelt ergens over, doe dan ook je eigen onderzoek. En ga in gesprek met de artsen. En geloof niet ook alles klakkeloos wat er wordt gezegd. Denk zelf ook gewoon na. En pak die verantwoordelijkheid.
1: Want worden er dingen gezegd waarvan je nu na die tijd al weet, dat klopt niet helemaal?
2: Verschilt natuurlijk heel erg per arts en per situatie. Maar wat ik wel veel zie, ook in mijn omgeving, is dat sommige dingen gewoon niet gezien worden. Of te laat gezien worden. En dan, ja, of is het te laat, komen mensen te overlijden omdat er iets over het hoofd is gezien. Of leef je gewoon veel langer in onwetendheid en had dat gewoon veel eerder al gediagnosticeerd kunnen worden. Dus het gebeurt. Het gebeurt wel, ja. Ik heb ook een aantal jaar na de diagnose van diabetes type 1 heb ik hetzelfde gehad met mijn schildklier. Heb ik eigenlijk ook zelf moeten pushen voor die bloedonderzoeken en moeten pushen van, hey, ik wil wel die medicatie gaan gebruiken om te kijken of het iets doet. En als ik daar niet op zo had op zitten hameren, dan was het niet gebeurd. Dus je moet zelf wel de regie nemen als het wanneer het om je eigen lichaam gaat.
1: Ja. Nou ja, dat boek gaat eraan komen. Wanneer is de uitgifte?
2: 18 september.
1: 18 september wordt die released.
2: Ja, en vanaf 4 september, dus aankomende vrijdag, kan die gepreorderd worden.
1: Ja. De grote boodschap is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen lichaam. Heb je in al die tijd gemerkt dat het ontzettend zwaar is?
2: Het is zwaar, maar goed mee te leven.
1: En dan gaat het erom, hoe doe je dat?
2: Ja. Ja,
1: en dat is onder andere waar jij over schrijft.
2: Ja, vooral die eerste paar maanden. Omdat toen ik de diagnose kreeg, wist ik niet eens precies wat diabetes type 1 inhield. En waar ik allemaal rekening mee moest gaan houden. De eerste maanden na de diagnose heb ik bijna obsessief alles uitgezocht. En wilde ik echt alles begrijpen. Hoe het werkt en hoe ik ermee om moest gaan. En uiteindelijk vind je daar wel een weg in, een manier in. En dan met diabetes type 1 wordt het wel een beetje automatische piloot soms. Maar het blijft pittig. Het is iets wat elke dag bijna elk uur toch aanwezig is op de achtergrond.
1: Is dat ook waarom je het boek Diabetes hebt genoemd?
2: Ja, een beetje wel. Ik denk dat heel veel te maken heeft met de mindset. En op het moment dat je een beetje een badass mindset hebt, denk ik dat je heel ver kan komen met heel veel dingen. Dus ja, dat zit zeker in de titel verwerkt.
1: En staat er ook in hoe je daar komt? Dat je een beetje een badass wordt?
2: Nou ja, door...
1: Of is de ziekte juist een badass?
2: Allebei. Ik denk door gewoon niet bij de pakken neer te gaan zitten, dat je al heel ver komt. En gewoon... het is heel lullig, maar met diabetes type 1, je hebt geen keus. Dus nee. Je moet een manier vinden om ermee om te gaan.
1: Elke dag?
2: Ja, elke dag. En je kan dan of echt heel erg in een slachtofferrol gaan zitten. En de rest van je leven een soort van verdrietig over zijn. En ja, je leven wordt er niet beter op. Of je kan het gewoon aangrijpen en er het beste van proberen te maken. En op zo'n positieve manier er voor gaan. Begrijp hoe het werkt. Doe er iets mee. En dan... Is het nog
1: niet alleen
2: steeds
1: begrijpen,
2: lastig.
1: Maar ook toepassen. En dan kom je op dat zelfmanagement. Zorg goed voor jezelf en je eigen lichaam.
2: Ja, precies.
1: Nou, dat is allemaal te lezen in het boek Diabetes van Lauriette de Ruiter. Nou, ja. Al het goede gewenst in het vervolg. Dat je, wie weet waar je allemaal tegen gaat komen om te vertellen over dat boek. En dank je wel dat je hier was.
2: Ja, dank je wel.

Mark Knopfler en Willy de Vil met Storybook Love uit The Princess Bride. Ik geef u even het weerbericht. Het werd vanmiddag rond de 20 graden maximaal. En de komende nacht koelt het af naar 14 graden. Vanavond vallen er nog enkele buien en vannacht wordt het overal droog. Dinsdag een overwegend droge dag bij een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En in de middag schommelt de maximumtemperatuur rond de 21 graden. We gaan verder met muziek van Tsukuro Fornichare met Il Volo.

Dolly Parton met Coat of Many Colors. En dat is een nummer dat gaat over haar jeugd in armoede en een speciale jas die haar moeder in die tijd voor haar maakte. Als u in de komende weken gebruik gaat maken van de Kapelseweg, houd dan even rekening met het feit dat van maandag 31 augustus tot en met woensdag 16 september er wordt gewerkt aan de verkeerslichten op de kruising Kapelseweg Zevensprong. Deze week wordt met name in de avonden en de nachten van 31 augustus tot en met vrijdag 4 september een deel van het asfalt vervangen. En de Kapelseweg is dan afgesloten tussen de Bermweg en de kruising met de Hoofdweg van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends.

0: De Adviesraad Sociaal Domein in Zuidplas adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente over de sociale kant van het gemeentelijk beleid. Dat kan gaan om voorzieningen voor aangepast vervoer of hulp bij het krijgen van werk of inkomen of hulp die nodig is om zelfstandig te blijven wonen. Het beleid verandert soms, zoals na de gemeenteraadsverkiezingen. En die zijn dit jaar geweest. Hoe staat het dus bij de adviesraad? En Rob Nieuwveld gaat erover in gesprek met voorzitter Aad van Sprang.
1: Ja, meneer van Sprang, goedemorgen, goeie avond. Van harte welkom hier in deze prachtige studio.
2: Dank u wel.
1: Ja, u bent voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein. En ja, dat klinkt erg ingewikkeld. Maar dat is het niet altijd. Kunt u in het kort uitleggen wat uw voornaamste taak is als adviesraad?
2: Ja, de adviesraad op het gebied van het sociaal domein adviseert in Zuidplas het college van burgemeester en wethouders over de beleidsontwikkeling en de beleidsvraagstukken of nieuwe beleid op het gebied van de jeugdwet, de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet.
1: En uw gesprekspartner in het politieke, dat is het college van burgemeester en wethouders.
2: Ja, hoofdzakelijk de betrokken wethouders die het in hun portefeuille hebben.
1: Ja, de uitvoerders. De uitvoerders van het beleid.
2: Ja.
1: En u behandelt, u geeft adviezen.
2: Ja.
1: En die zijn soms gevraagd en soms niet gevraagd. Wanneer is het gevraagd? Hoe vaak gebeurt dat?
2: Als het college een nieuwe beleidsvoorstel formuleert op het gebied van de drie wetgevingen vanuit het sociaal domein, dan zijn ze verplicht om daar ook een advies te vragen aan de adviesraad. Als wij zo'n aanvraag krijgen, dan brengen we daar een advies over uit. Het college moet dan weer op ons advies reageren of ze de adviezen overnemen of niet. En het geheel, dus het voorstel, ons advies en de reactie van het college erop gaan dan naar de gemeenteraad. En die besluiten dan of het doorgaat of dat er aanpassingen nog nodig zijn.
1: Ja. Voordat het al te ingewikkeld wordt, laten we even tussendoor, als u dat goed vindt, zeggen dat u zei het net ook toen we even aan de koffie zaten, de rechten van inwoners zijn het belangrijkste. Dat is waar het om gaat.
2: Het uitgangspunt is dat wij kijken naar de regelgeving vanuit het belang van de inwoner.
1: Zo is het. En met die pet op bent u bezig. Een hele serieuze business. U doet het ook met aardig wat mensen in die adviesraad.
2: Ja, we zitten nu met 10 personen. En je hebt de zitting voor 4 jaar. En je kan nog een keer herbenoemd worden voor 4 jaar. Dus de totale maximale zittingstermijn is 8 jaar. En onze adviesraad mag bestaan tussen de 7 en de 15 personen.
1: Ja. Want wat er eigenlijk gebeurt in de praktijk is dat een gemeentehuis, een college van burgemeesters en wethouders met de ambtenaren daarachter of daarnaast, die zijn bezig met beleid en die zetten dingen op papier, die bedenken wat zij willen doen en niet doen. En u bent dan eigenlijk als een onafhankelijke adviesraad, kijkt u mee met het belang van de inwoners, maar u kijkt ook heel goed wat staat er eigenlijk en wat vinden wij daarvan?
2: Ja, dat klopt. We zijn in die zin kritische meelezers, maar dan is de kritiek wel vanuit de blik van de inwoner.
1: Heeft u een goede band met de mensen op het gemeentehuis?
2: Ja, gelukkig wel. Anders zou het een heel lastige zaak worden. Het contact met de wethouders is goed. We overleggen 4-5 keer per jaar met de wethouders. En dan kijken we naar hoog over van wat speelt er nu, wat komt er aan en wat kunnen we verwachten in de ontwikkelingen van het beleid. En met de ambtenaren liefst zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van nieuw beleid, van wat zit er aan te komen en hoe kijken wij vanuit de adviesraad er tegenaan? Ook weer met die blik vanuit de inwoner. Van hey, is dit wel nuttig? Is dit zinvol? Kan het niet anders? Denk je zo je doel te bereiken met wat je wil bereiken met dit stukje wetgeving? Dus in die manier kijken we er dan al naar en liefst zo vroeg mogelijk. Want hoe eerder je meekijkt, hoe makkelijker later ook weer wordt om een advies uit te brengen. Want je kent dan de ontwikkeling van die regelgeving ook.
1: Ja.
2: Maar we blijven altijd kritisch kijken.
1: We blijven altijd kritisch kijken. En het is ook zo, dat vertelde u net nog eventjes, dat als men uw advies niet overneemt, is dat op zich niet zo erg als u maar kunt vinden in de argumentatie daaromheen.
2: Ja, als het een goed gefundeerde onderbouwing is, Ja, dan heb je het gewoon te accepteren ook. Want wij zijn maar een adviesraad. En het college, ja, hoe kan elk advies sowieso wel naast zich neerleggen? Dus als ze dingen overnemen, is het mooi. En doen ze dat niet, en mits goed gefundeerd, dan is het nog wel te accepteren.
1: Waar bent u in het hele sociale domein, daar bent u mee bezig, hè? Welk onderdeel bent u het meest mee bezig?
2: Ja, wat het meeste betrekt is toch hoofdzakelijk, als je even terugkijkt, is de communicatie. En dat is niet zozeer de communicatie naar ons, maar wel de communicatie van de gemeente uit naar de inwoner toe. Is datgene wat het beleid formuleert wel zo duidelijk dat de inwoner het ook kan begrijpen? En ja, er ook dan nog wat mee kan.
1: Ja, dat is het, hè. Is het in B1 taal?
2: Is wetgeving überhaupt in B1 taal? Kan je al mee beginnen natuurlijk.
1: Waarschijnlijk niet.
2: Nou, meestal niet, maar dat mag ook. Want het moet natuurlijk ook nog wel juridisch gedekt zijn.
1: Ja.
2: Als er dan maar daarnaast dan nog wel een voldoende heldere uitleg is hoe de inwoner ermee om kan gaan.
1: Ja, het is juist belangrijk dat men het begrijpt, hè.
2: Ja.
1: Bent u ook de andere kant op? Bent u naar inwoners ook een orgaan wat praat met inwoners?
2: Wij praten met inwoners.
1: Ja?
2: Bedoelt u? Nou, dat kan als het een groep is die erbij betrokken is of ergens mee zit. Dan zou het kunnen zijn dat we die opzoeken om ons nog van advies te voorzien. Dat kan. Gebeurt niet veel, maar dat kan.
1: Gevraagde en ongevraagde adviezen. Wat was het laatste wat u gevraagd is?
2: Het laatste gevraagde advies, dat is van een week of 5 geleden. We hebben nu net een advies uitgebracht. En dat was op zich een relatief makkelijk advies. Omdat het om een textuele wijziging, een verduidelijking van een stuk in de regelgeving. Dus ja, daar zijn we wel blij mee. Want als de inwoner het weer beter begrijpt, dan helpt dat ook weer in het proces van, in dit geval, ook participatie.
1: Ja. Hoe is de stand van zaken eigenlijk in de gemeente Zuidplas op gebied van sociaal domein en zaken waar u mee bezig bent, dat u advies uitbrengt over dingen die misschien niet helemaal goed geregeld zijn?
2: Nou ja, dat kan variëren. De laatste ongevraagde adviezen hadden te maken met de toeslag huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en mensen die mantelzorg ontvangen. Daar zat een wijziging in aan te komen. Op zich, die wijziging was niet zo erg, zolang er maar geen mensen tussen wal en schip vallen.
1: Ja.
2: Ja, en de gemeente heeft dat goed opgevangen. En als het goed is, valt er ook niemand tussen wal en schip. Maar we blijven het wel volgen om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo is.
1: Ja.
2: Dus daar zit nog wel wat in. En daarnaast is er nog iets dat speelt ook op het gebied van de toeslag, de individuele inkomenstoeslag. En daar hebben we nog wel wat conflicterends mee met de gemeente over, ja, het niet meer bijdragen, of tenminste het niet verhogen van de toelagen de komende 2 jaar. Omdat er een samenwerkingsverband is met Krimpen en Capelle. En men wil het graag allemaal op één lijn gaan brengen.
1: Ja.
2: En daar zou de inwoner vanuit Zuidplas dan niet zo bij gebaat zijn in dit geval.
1: Nee, er is wel één onderdeel, als ik het een beetje goed gevolgd heb, waar u niet zo blij mee bent altijd. Dat is de zaken waar de gemeente in een soort gemeenschappelijke regeling zit. Dus dat die participeert met andere gemeenten in een geheel. Hè, zo'n overlegorgaan, wat je heel veel hebt. Waar dan dingen uitkomt waar u niet zo blij mee bent.
2: Nou ja, dat was die individuele inkomenstoeslag. Dus er kwam een beleidswijziging uit, waarbij in Krimpen en Capelle er iets gelijk getrokken moest worden met wat in Zuidplas al het geval is. Ja, en dat kost geld aan alle kanten. Ja. Tenminste, dan wel in Krimpen.
1: Maar dat is één voorbeeld, maar u heeft dat
2: zijn andere, dus, door de jaren dus heen hebben we natuurlijk met de uitvoeringsorganen regelmatig in het verleden problemen gehad. En ook weer vaak in de communicatiesfeer. Hè, van hoe leg je dingen uit en is het wel duidelijk. Maar ik moet zeggen dat dat richting de GR IJsselgemeente de laatste jaren een stuk beter gaat.
1: Dat is wel zo, ja. Want er kwam ook wel kritiek op vanuit gemeenten zelf, hè?
2: Nou, bij ons, of dat uit de gemeente kwam, dat weet ik niet.
1: Nou, los van welke gemeente dat is. Maar ja. Ik hoor en lees wel eens dingen dat er toch wel gemeenten zijn die dat aspect van die gezamenlijke dingen doen niet zo prettig vinden.
2: Nou ja, er zitten sowieso al nadelen in. Als we kijken naar het pakket vluchtelingen, dat zit er niet zozeer in ons pakket. Maar die komen vanuit Moerkapelle of Moordrecht en moeten voor activiteiten naar de reisgemeente in Capelle. Is dat natuurlijk een hele lastige reis.
1: Ja.
2: Dus nou, dat soort dingen spelen natuurlijk wel mee. Maar dat hele vluchtelingenpakket zit niet in de adviesraad.
1: Nee. Maar u bent er voor de rechten van de inwoners. Als u uw werk bekijkt van de afgelopen pakweg 1, 2, 3 jaar, wordt er dan. Kunt u tevreden zijn daarover?
2: Ja.
1: Dat komt er snel uit.
2: Ja, ja, als wij advies gevraagd advies uit kunnen brengen en het is een goed advies, dan kan ik er heel tevreden mee zijn. Ongevraagd advies altijd, want anders hadden we ze niet geformuleerd.
1: Nou ja, u weet waarschijnlijk nog veel beter dan ik weet, dat er sommige adviesraden niet al te serieus genomen worden. Dat lees ik ook wel eens in de media.
2: Ja, nou, onze adviesraad wordt redelijk serieus genomen.
1: En redelijk? Redelijk goed.
2: Redelijk goed, ja. Ja, anders zouden we wel klagen bij de wethouders.
1: Ja. U heeft nog vrijwilligers nodig?
2: Ja, daarvoor hebben we een advertentie gezet en een artikel in een plaatselijke krant. Een plaatselijk blad.
1: Sluiten we even op aan.
2: En,
1: wat heeft u nodig?
2: Nou, we zitten nu met z'n tienen. Er vertrekken er een paar. En we mogen er 15 hebben. Dus we kunnen groeien tot 15. En het ziet er heel rooskleurig uit met aanmeldingen.
1: Nu al?
2: Ja.
1: Waar bent u nog naar op zoek?
2: Nou ja, we zijn op zoek naar mensen die en het liefste nog in de geestelijke gezondheidszorg zitten. Want daar hebben we heel weinig mensen mee die daarbij betrokken zijn nog.
1: Dus je hebt echt expertise nodig?
2: Nou, als we daar wat expertise op zouden kunnen krijgen, dan zou dat heel mooi zijn. Juridische kennis is er. We hebben mensen vanuit de pleegzorg, ouderenbonden, patiëntenvereniging. Dus we zijn redelijk breed georiënteerd, maar met name in die. En eigenlijk het liefste nog natuurlijk ervaringsdeskundig.
1: Ja. Ja, dat zou mooi zijn.
2: Ja.
1: Maar goed, het gaat goed. Nou, ik ben blij dat u voor een eerste keer hier bent aangeschoven. Ik wil het met alle plezier nog een keer herhalen als u weer een tijd verder bent. En misschien andere ervaring heeft. Nieuwe gemeenteraad. Denk misschien ook weer over andere dingetjes. Maar voor nu hartelijk dank voor uw komst.
2: Nou, graag gedaan.
1: Aad van Sprang, u bent de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Zuidplas. Dank u wel.

was Bruce Hornsby en The Way It Is. We naderen al aardig de klok van 9 uur. En dat betekent dat zometeen het Rijnmond Nieuws eraan zit te komen. We gaan ook door na 9 uur met nog een uur IJsselnieuws. Waarin Rob Nieuwveld onder andere in gesprek gaat met Paul van Gink over de buurtbus in Capelle aan de IJssel. Niels Eilgersma uit de organisatie van het Oogstfeest in Zevenhuizen. En ook met Rob Tol die gaat praten over de stilte langs de Algraweg vanuit zijn huis in Schravenland. Dat zometeen in de tweede uur. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de dierenambulance nu niet, net als andere hulpdiensten wel, over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance sinds de renovatie van de Papendrechtse brug, zo zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. D66, VVD en CDA zijn het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. De drie coalitiepartijen hadden daar de hele dag voor nodig. Meerdere deadlines zijn verschoven. Niet fraai, erkent ook minister Van Wil.
2: Niemand is trots op dit proces, niemand is er blij mee. En voor de uitschaling van de politiek is het ook niet fraai. Nou, dat zegt dat het ontzettend moeilijk is om met een minderheid, zeker op besluitvormende momenten zoals dit, bij een grond de begroting, om te komen tot overeenstemming, maar ook tot meerderheden. Maar ja, dat ontslaat ons niet van de plicht om het wel te proberen.
1: Vanavond komen de ministers eerst bijeen om de deal te bespreken. Daarna krijgt de Raad van State de plannen onder ogen om er advies over uit te brengen. Wat de drie partijen precies hebben afgesproken is niet bekendgemaakt, maar er zou voor ieder wat wils in zitten, zeggen ingewijden. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met half oktober dicht voor auto's en zwaar verkeer. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. De scheuren zijn onder meer ontstaan door veroudering en het komt door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks gaan er zo'n 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Het verkeer moet de komende 6 weken omrijden via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers kunnen nog wel over de Zeelandbrug. Het weer vanavond, nog een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 14 graden. Morgen hebben we een flinke weersverbetering. Met zon, stapelwolken, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Welkom bij het tweede uur van IJsselnieuws. U hoorde David Bowie met Absolute Beginners. Rob Nieuwveld gaat in dit tweede uur van IJsselnieuws tot 10 uur in gesprek met Paul van Gink. Die gaat praten met hem over dat er al 7 jaar buurtbussen rijden in Capelle aan de IJssel. En dat ze onder andere per bus 30.000 mensen per jaar vervoeren. Hij gaat in gesprek telefonisch met Rob Tol. Die woont in het Capelse Schravenland. En die merkt heel veel van de afsluiting van de Algraadbrug. En op 5 september, zaterdag 5 september, is in Zevenhuizen het jaarlijkse oogstfeest. En daarover gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Niels Elgersma. Die de organisator is van dat evenement. Eerst nog een stukje muziek, Teddy Swims.

0: Ja, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Morgen, 1 september, rijden de buurtbussen alweer 7 jaar in Capelle aan de IJssel. De bussen op de RET-lijnen 606 en 607 die worden gereden door vrijwilligers. Vervoer per buurtbus circa 30.000 reizigers. Per jaar tussen de belangrijkste knooppunten van de stad. Rob Nieuwveld praat met de voorzitter van de buurtbusvereniging, Paul van Gink.
1: Paul, goedemiddag. Avond.
2: Goedenavond.
1: Het is hartstikke donker.
2: Ja.
1: Gefeliciteerd met 7 jaar buurtbus.
2: Ja, dankjewel. Morgen, 1 september 2019, zijn we officieel begonnen met 2 bussen. En de waarheid is dat het jaar daarvoor het eigenlijk allemaal begonnen is. Hè. Toen waren er allerlei gemeenteraadsverkiezingen in heel Nederland, ook in Capelle. En in ieder partijprogramma stond, we moeten wat meer doen aan mobiliteit binnen de gemeente. Nou, dat was 2018. En in 2019 hebben met name toenmalige wethouder Hans Hartnagel en Dick van Sluis eigenlijk concreet de koe bij de horens gevat. En die hebben dan ook besloten om met buurtbussen te gaan rijden.
1: Want toen al was het bekend, hè, slecht netwerk met de gewone bussen.
2: Ja, klopt.
1: Want er is aanvullend vervoer.
2: Ja, het is aanvullend vervoer. En de ChristenUnie had in die tijd in 2018 weer een hele quiz losgelaten van, hoe lang duurt het vanuit Schollevaar naar het stadhuis met de auto, met de fiets en met openbaar vervoer? Nou, daar kwam natuurlijk openbaar vervoer als slechtste uit, want je moest via Alexanderpolder, je moest naar Kapelsebrug, je moest naar de gemeente. Dus dat was een beetje studenticoze reclameuiting in die tijd. En ja, toen heb ik een keer gezegd, ja, het is wel leuk dat je dat doet, maar ga er nou eens echt wat aan doen. Nou, dat signaal is eigenlijk door Leefbaar Capelle opgepakt.
1: Maar toen ging het er denk ik nog wel om. En waar ga je dan rijden?
2: Ja, want we hadden natuurlijk een blanco kaart. En samen met de RET en ook met de gemeente hebben we natuurlijk de eerste routes uitgezet. En die routes zijn in de loop der tijden aangepast. Om bijvoorbeeld om de snelheid hoger te maken of om de tijdwinsten te wennen. En ook passagiersaanbod in de gaten te houden.
1: Hoe gaat het eigenlijk met het passagiersaanbod?
2: Nou, dat stijgt nog steeds. We rijden 30.000 passagiers per jaar per bus. Nou, we hebben 2 bussen. Dus we rijden 60.000 passagiers. We hebben een tijd met 3 bussen gereden en toen hadden we ongeveer 100.000 passagiers in een jaar. Nou, dat zijn natuurlijk cijfers die bij de gemeente Capelle als een bom inslaan. Want niemand had in die tijd en nu nog steeds gedacht dat er zoveel passagiers mee gingen rijden met ons.
1: Maar je hebt wel eigenlijk die 2 lijnen, die rijden een selectief deeltje van dus van de gemeente.
2: Dat klopt. En we hebben eigenlijk alle belangrijkste knooppunten in de gemeente hebben we aan elkaar verbonden. De metrostations, het IJsland Ziekenhuis, het NS-station. En zo hebben we eigenlijk 2 lijnen uitgedacht die de belangrijkste punten van onze hele gemeente raken.
1: Ik zat even een rekensommetje te maken toen jij het had over die 30.000. De bussen rijden niet in het weekend.
2: Nee, klopt.
1: Er blijven er 260 dagen in een jaar over, heb ik uit te laten rekenen. Ja. Door mijn rekenmachine. Dan kom je op 115 passagiers per dag.
2: Ja.
1: Verdeeld over 8 tegelijk in een bus.
2: Ja, en dat hebben we eigenlijk nu dagelijks. Want het is nu een slappe tijd voor ons. Hè. De vakantietijd is altijd wat minimaal. Maar met name in de herfst en in de winter wordt dat gewoon meer. Dat weten we nu al.
1: Maar is dat niet zo gek, 115 passagiers per dag?
2: Nee hoor, dat is een mooi gemiddelde. We hebben 2 diensten. Hè. De eerste chauffeurs rijden weg om 7 uur 's ochtends. En de tweede chauffeur die komt aan om 6 uur 's avonds op de gemeentewerf. Want daar staan die bussen geparkeerd. Dus we hebben ongeveer 11 uur à 12 uur dat wij met bussen rondrijden in de gemeente.
1: En dan gaat het erom, zijn de mensen dan tevreden over de routes die ze aangeboden krijgen? Of krijgen jullie wel eens commentaar van waarom ben je niet daar en daar?
2: Ja hoor, die krijgen we ook wel en dat houden we ook in de gaten. Hè. We gaan met 2 bussen tegelijk naar het IJsland Ziekenhuis bijvoorbeeld. En daar krijgen we dan heel vaak door van waarom komen die bussen niet om het 30:30, dus los van elkaar. En waarom komen er eigenlijk in die ene 10 minuten 2 bussen tegelijk aan en daarna 5 minuten niks. Dus dat soort signalen die nemen we wel mee en dat wordt regelmatig met de RET en met de gemeente besproken.
1: Hoe vaak doe je zoiets, route bespreken met de RET?
2: Nou, de RET is gebonden aan een landelijke richtlijn dat buslijnen, maar ook metrolijnen, 1 keer per jaar eigenlijk kunnen worden aangepast. Want daarachter zitten allerlei systemen van OV en zo. Dus ze kunnen niet iedere week routes aanpassen en lijnen aanpassen. Dat is maar 1 keer per jaar. En dan hebben ze zo een omstreeks de zomervakantie hebben ze een 2e kleine poging om kleine aanpassingen in de lijnen te doen.
1: En Maar eigenlijk, het gebied waar je nu in zit, zit je al een tijdje. En dat loopt gewoon blijkbaar goed.
2: Dat loopt steeds beter.
1: Is er wel eens behoefte geweest, bijvoorbeeld aan een gemeenteraad, dat men zegt, nou, doe maar een bus erbij nog?
2: Nou, dat hebben we ook gehad. We hebben een hele lange tijd met 3 bussen gereden. Maar dan draait het weer om de vrijwilligers. We hebben ongeveer 10 vrijwilligers per bus nodig, per week. Dus een derde bus erbij betekent eigenlijk 10 vrijwilligers erbij die alleen al rijden. En dan heb je nog een paar reserves nodig, want iedereen is al een keer ziek of gaat op vakantie. Dus gemiddeld heb je 12, 13 chauffeurs per bus nodig.
1: Zit hier een bepaalde continuïteit in? Je doet het nu 7 jaar. Is dat gewoon vol te houden? Financieel, maar ook met onderhoud en...
2: Ja, financieel wel. Hè. We zijn samen met de gemeente zijn we goed op dreef. Met de RET hebben we eigenlijk ook geen last en klacht over onderhoud en uitval van bussen. Het kritieke punt blijft natuurlijk toch het aantal vrijwilligers. Wat ook in Capelle, maar ook bij een heleboel andere verenigingen... toch altijd wel een punt van zorg is.
1: Hoe los je dat op?
2: Nou, door te doen aan instroom en doorstroom. Hè. Morgen hebben we een klein feestje, 1 september. We hebben nog een foto van de eerste lichting chauffeurs. Die laat ik dan ook morgen langsgaan. En daar zie je dus ook een heleboel mensen... die toen op de eerste generatie chauffeurs op de bussen zaten. Maar door allerlei omstandigheden, ziekte, verlof, overlijden, verhuizingen... eigenlijk de baan verloren hebben.
1: Ja.
2: Dus constante aanvoer is wel nodig.
1: Hebben jullie vaak de chauffeurs en dergelijke? Ik weet nog wel, als je jong bent en je stapt de bus in... dan word je soort van heel snel word je al vriend van de buschauffeur. Hè? Zo gaat dat in het openbaar vervoer. Heb je dat ook? Zijn de chauffeurs populair?
2: Ja, we hebben natuurlijk heel veel vaste reizigers... die allemaal op dezelfde ochtend of dezelfde dag... of dezelfde avond naar een bepaalde bestemming gaan... Ouderen die naar een verzorgingstehuis moeten of op bezoek bij een man of echtgenoot of gewoon naar het IJsland ziekenhuis hebben. Dus de meeste chauffeurs hebben eigenlijk altijd de vaste passagiers. Als je 's ochtends om 7 uur op Valeriusrondeel opstapt, dan heb je de vaste chauffeur die ochtenddienst rijdt. Dus in de loop der jaren hebben we natuurlijk heel veel vaste reizigers leren kennen.
1: Ja, mooi is dat. Nou ja, hoe lang ga je er zelf nog mee door? Je bent al een tijd voorzitter.
2: Ja, ik
1: wil is het maar, leuk om te doen, dit?
2: Het is wel leuk, maar het is wel iedere dag even zorgen dat het allemaal weer rijdt. En dat iedereen gekend en gehoord wordt. Hè. Ik heb een portofoon en ik luister gewoon mee wat er allemaal tijdens de werkdag gebeurt. En af en toe denk je wel eens, nou, dan moet het toch eens wat minder. Maar ik wil het niet zo lang maken als mijn WOP duurt. Dat was toen 18 jaar, maar daar wil ik mij niet meer aan houden.
1: Zullen we nog 18 jaar afscheid nemen?
2: Ja.
1: Maar dat gebeurt hier niet.
2: Nee. Nee hoor, mensen willen rijden en mensen willen graag rijden, maar ze willen weinig bestuursfuncties. En dat zie ik altijd als er dan weer een penningmeester of een secretaris moet worden gevonden, dan is toch de animo wat duidelijk minder dan alleen maar chauffeur zijn en verder niks.
1: Ja, dat is zo. Maar het is een gezonde club, ga ik vanuit.
2: Het is een gezonde club.
1: En, jullie hebben aardig wat passagiers, als ik het zo zie, en je gaat morgen een feestje vieren.
2: We gaan deze maand een feestje vieren. Want morgen is dan 1 september. Maar dat vond ik een beetje een onhandige datum om een barbecue te organiseren. Maar deze maand gaan we wel met de barbecue.
1: Okay, nou, gefeliciteerd voor iedereen. En zet het voort. Want jullie activiteiten die worden enorm gewaardeerd. Zo laten de cijfers zien. Paul van Gink, dankjewel. Gefeliciteerd met 7 jaar buurtbus.
2: Dankjewel.

0: Ja, Grace Jones en La Vie en Rose. Altijd weer een schitterende plaat. Rob Tol is inwoner van de Kapelsewijk Schravenland. En nog een week en dan raast het verkeer weer over de Algerabrug. En langs zijn wijk en woning. Hoe is het nou zonder al dat verkeer? En Rob Nieuwveld die bespreekt dat met hem. Rob, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
2: Ja, je woont niet zo ver van de Algeraweg af op een hele mooie plek in Schravenland. En je hebt natuurlijk maar veel te maken met de afsluiting van de Algerabrug. Terwijl een aardig aantal mensen daar last van hebben, is dat bij jou juist niet zo?
1: Op dit moment bedoel je?
2: Ja.
1: Ja, nee, nee.
2: Want bij jou is het stil.
1: Ja, bij mij is het stil. Dus, en dat zijn we niet zo gewend. We hebben een nachtrust en de ramen kunnen open. En we worden wakker van vogeltjes die ons wakker maken. En we kunnen het eigenlijk ons niet voorstellen. Zo fijn is het om nu langs de Algraweg te wonen.
2: Ja, want je woont al enorm lang in die wijk.
1: 20 jaar, ja.
2: Dat is een aardige beleving, hè? Want ik kan me herinneren dat een flink aantal jaren terug, toen was er ook iets aan de hand. En toen hadden we een soortgelijk gesprek over de stilte. En toen noemde je ook dat geluid van die vogels die je weer hoort. Eigenlijk best wel ernstig, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, je moet je voorstellen dat we hebben het natuurlijk niet alleen maar over de stilte, maar ook over de fijnstof die ontbreekt nu. Dat wil ik toch ook wel even nog.

0: benadrukken. Als je langs zo'n weg woont, dan rook je eigenlijk zo'n beetje 3 tot 7 sigaretten per dag. Maar het lijkt wel of we dat ook een beetje voelen hier nu, als we in de tuin zitten, dat de lucht ook beter is. Dus niet alleen de stilte, maar ook de fijnstof is natuurlijk vele malen minder.
1: Zet je dat wel aan het denken eigenlijk?
0: Ja, natuurlijk. Ja, want voor ons nou niet zo meer. Maar voor de jeugd en de mensen die in de toekomst gaan wonen. Je ziet al in de tijd dat ik hier woon dat de aantal verkeersbewegingen van 4800 naar 50.000 autobewegingen per dag gaat. En dat is niet alleen natuurlijk geluid, maar ook die fijnstof. Dus er zijn wel degelijk mensen die daar last van hebben ook.
1: Ja, nou ja, dat heb je dan nu toevallig eventjes niet een hele tijd. Over een week, minder dan een week zelfs, dan begint het weer.
0: Ja, dan begint het weer. Nou, moet ik zeggen, ook in die 20 jaar is er toch wel want ik ben een positief ingesteld mens toch wel. Dat zouden ze bij de gemeente niet zeggen, maar... ik zie ook ontwikkelingen die ook wel gunstig zijn. Dus de bussen die rijden niet meer op benzine en diesel. Of elektrisch. Dat maakt veel minder geluid. Er zijn heel veel auto's die rijden elektrisch. Er zijn echt wel 50 kilometer borden geplaatst. Hoewel wij natuurlijk trajectcontrole zouden willen. Er zijn posters geplaatst en er is wel het een en ander gebeurd. Maar ja, niet voldoende.
1: Onvoldoende, en, nee. Maar die borden, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, die duimen die er staan, hè? Van een groene duim omhoog en een rode naar beneden. Ja, ja. Ik weet niet of ik nou een van die weinigen ben, maar ik vind het altijd een sport om een groene voorbij te rijden.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook, maar een hoop mensen niet, hoor. Vooral 's nachts. Wordt daar keihard door het rood heen gereden.
1: Ja.
0: En niet één keer. Want wij hebben dat wel eens bekeken daar. En wat ik ontdekt heb ergens in Nederland, ik weet niet meer de plaats. Maar dan staat ook nog een bordje eronder wat de boete is van het rood waar ze doorheen rijden.
1: Ja.
0: En dat zouden we eigenlijk ook moeten hebben. Er zou gewoon onder moeten staan, je rijdt nu 100... En hoeveel krijg je dan? Ik denk €300 of zo. En dat staat er dan onder.
1: Dat risico neem je nu.
0: Ja, dat risico neem je. En een stuk bewustwording ook. En op den duur kan je dat natuurlijk ook flitsen. En met trajectcontrole in de gaten houden. Maar je zou nu al kunnen beginnen, wat heel makkelijk is, om aan die snelheid een bedrag ook te koppelen. Wat ze zouden krijgen als we op de bon geslingerd worden.
1: Ja, ook dat. En ik vind het wel aardig wat je zegt over de elektrische auto's en bussen. Want dat scheelt natuurlijk ook. En hoe meer dat uitgebreid wordt naar meer... Ik bedoel even het vrachtverkeer bijvoorbeeld. Dat zijn dan ook weer positieve ontwikkelingen.
0: Ja, wel degelijk. Dus dat is toch mooi dat er wat gebeurt en dat er ook iets verandert ten voordele van die enorme fijnstof en DBA. Wat we nu wel hebben, dat moet er toch bij mij even uit. De sirenes blijven wel aan van de politie, brandweer en ziekenwagens. Hoewel die natuurlijk op een lege weg rijden.
1: Waarschijnlijk is dat geregeld dat je dat moet doen.
0: Ja, dat vermoed ik ook.
1: Denk ik zomaar.
0: Ja, maar dat voor nodig is, weet ik niet. Die komen dus extra hard aan natuurlijk. En ik kan wel voorstellen dat het nu een stille weg is. En dat daar dus die sirenes gewoon doorgaan. Midden in de nacht ook.
1: Heb je het met je omgeving, met buren en anderen erover? Als je elkaar tegenkomt ergens. Dat je die gedachten deelt van de stilte.
0: Ja, natuurlijk. Wij zijn eigenlijk, we zitten soms in de kamer tegenover mevrouw en denken, goh, wat heerlijk is het eigenlijk. Het is voor ons, die stilte. En daar hebben we het ook over met de buren en mensen die we tegenkomen. En die reageren spontaan tegen mij, omdat ik Ik ben natuurlijk al een tijd lang in een werkgroep om wat te proberen te doen aan die fijnstof en die en het geluidsoverlast.
1: Inspireert je dan deze periode om weer wat te doen in die club?
0: Ja, ja, ik heb nog veel meer hobby's, zoals je weet. Ik heb nog een bedrijf, dus ik werk ook nog. Dat vind ik leuk. Niet zo hard meer, hoor. Nu met dit gesprek realiseer ik me ook gelijk weer van ja, er moet toch een generatie zo'n beetje van ons gaan overnemen nu.
1: Goeie gedachte. Goeie gedachte. En ja. Er zit, nou ja, ik noem het even alleen maar bij jou in de wijk, Schravenland. Er wonen aardig wat mensen in een generatie jonger dan jij en ik. Die daar misschien oor naar hebben en zeggen ja, maar tuurlijk. Nou, ja, mooie dingen zijn hieruit gekomen.
0: Ja, vind ik ook. En nu ik het zo over heb, denk ik van ja, ik ga er misschien toch wel weer wat aandacht aan besteden. Want het is wel belangrijk natuurlijk, het gaat om onze gezondheid ook.
1: Maar het is inderdaad de benadering om een positieve manier door even te verwijzen naar de elektrische. Geeft er ook weer een beetje zonnig gevoel aan.
0: Ja.
1: Oké, nou dankjewel Rob om even tot bezinning te komen. Nou weet ik iets van jouw muzikale voorkeur. Wij hebben een mooie reis beleefd samen. Die gewijd was aan de groep waar we nu een nummer van gaan draaien. En als jij nou een zonnige middag hebt genoten, dan weet jij wel welk nummer dat wordt waarschijnlijk. Er is ook een musical naar genoemd. Die gaat over de Kings.
0: Ik weet het wel zeker, ja.
1: Ja. Hey, fijn dat je in de uitzending was, Rob. Dankjewel. Rob Tol.
0: Graag,
1: en speciaal voor jou de Sunny Afternoon van de Kings.
0: Graag gedaan. Perfect.

0: Tom Jones met It's Not Unusual. In Zevenhuizen is zaterdag, de eerste zaterdag van de maand, september, het jaarlijkse oogstfeest. Een dag vol plezier, cultuur en gemeenschapsgevoel. Hoe is dat oogstfeest ooit ontstaan en wat kunnen we aanstaande zaterdag verwachten? Rob Nieuwveld die gaat in gesprek met Niels Elgersma, lid van het oogstcomité van Zevenhuizen.
1: Ja, goedenavond Niels.
2: Ja, goedenavond Ben.
1: Van harte welkom. Ik lees op de website 4 dagen, 2 uur, 17 minuten en 41 seconden. Loop door. Nog eventjes, dan is het weer.
2: Jazeker.
1: Kun je wat vertellen over hoe het oogstfeest ooit is ontstaan en waarom het zo heet?
2: Ja, dat kan ik. We bestaan nu 38. De 38e keer gaan we nu houden. Eigenlijk 40, alleen we hebben natuurlijk 2 coronajaren gehad. Maar 38 jaren maakt wel een feestje. En dat heette niet altijd het oogstfeest. Hiervoor heette het gewoon een braderie. We hadden zeg maar in april had het de Koninginnedag en in september hadden we dan de braderie. En de braderie is eigenlijk ontstaan door middel dat onze middenstand eigenlijk, of via kraampjes, nog zeg maar allerlei spulletjes, waar ze misschien moeilijk vanaf kwamen, nog even aan de man wilden brengen en de handen ineens sloegen en zeggen, joh, we gaan een feest organiseren waarbij we onze spullen nog extra kunnen verkopen en uiteraard ook onze nieuwe handel. En daarbij zorgen we ook dat we op het plein iets van muziek hebben en wat te eten en te drinken. En dat noemen we dan de braderie van Zevenhuizen. Maar dat is uiteindelijk door enthousiasme wordt dat vergroot. Er is zelfs een ondernemer geweest aan het einde van de Dorpsstraat die op een gegeven moment allerlei oude tractoren en dorsmachines kwam. Waardoor eigenlijk zeg maar al steeds meer het oogstfeest als het ware de naam naar voren kwam. Totdat er een nieuw comité kwam. En die heeft dat nog groter uitgepakt. Die zijn ze uitgewijkt naar een groot park. Dat heet het Ringvaartpark. Dat zit parallel aan de Dorpsstraat, maar aan de andere kant van het water erbij genomen. En daar echt alle activiteiten gedaan wat te maken heeft met de oude tijden die herleven, zeg maar. Ja. En vandaar kon het ook geen braderie meer heten, maar is het echt een oogstfeest ontstaan.
1: Oké, dat is een mooie geschiedenis. Veel begint bij een braderie.
2: Zeker.
1: En een deel daarvan is het nog steeds, hè, want ik zie hier een overzicht van wat allemaal waar gedaan wordt zaterdag. En dan zie je toch ook weer een stuk ingaan, ik denk in de Dorpsstraat, oude tractoren en dorpskarst.
2: Ja, dat is inderdaad in het Ringvaartpark, dat is niet in de Dorpsstraat.
1: Oh, sorry, ja, tuurlijk.
2: Ja, het Ringvaartpark staat helemaal vol met oude tractoren inderdaad, dorskars, maar ook schapendrijven. We hebben bijvoorbeeld ook een autostrada daarin, maar ook tokkelen, ringsteken, we hebben stanghangen. Het is echt fantastisch om daar te lopen. En in de Dorpsstraat zelf hebben we in samenwerking met Croco Events, hebben we zeg maar echt een kramenmarkt. Ik geloof dat we meer dan 200 kramen hebben totaal op de route.
1: Ja.
2: En dat is echt de moeite waard om dat inderdaad te bezoeken. Ja.
1: Dat dateert dan eventjes. Maar het oogst op zich, jullie zitten natuurlijk in een omgeving waar bedrijven zitten die met oogst bezig zijn. Is dat nog zo?
2: Ja, zeker. Wij zitten midden in de polder, inderdaad. Zevenhuizen, volgens mij is het nog een tijdje ook groter als Gouda geweest. In de zin met de landerijen. We hebben hier heel veel boeren, inderdaad. En omdat we inderdaad in september de braderie hadden. Ja, en ook rond die tijd, zeg maar, geoogst werd, zeg maar, heeft het inderdaad de naam oogstfeest gekregen. Want dat valt echt in dezelfde tijd.
1: Ja, nog steeds zo.
2: Alleen nu was dat eerder, want door de droogte hebben ze veel eerder moeten oogsten.
1: Nou, dat is een beetje, die droogte heeft dat toch effect gehad? Ja, eerder, maar dat is niet goed, hè?
2: Ik ben geen boer, maar hoe het nou precies zit, soms kan je wel een hele goede oogst hebben. Bijvoorbeeld voor mij hadden we vorig jaar een hele goede aardappeloogst. Maar dan is het zo goed, of misschien wel te goed, waardoor eigenlijk de prijzen dan heel laag zijn. Dus ja, wat is nou wel goed? Het is heel moeilijk.
1: Ja, maar de droogte heeft al een rol gespeeld, dus.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja, dat is nog steeds zo. Ja.
1: Dat is niet best, hè? Maar dan naar de aanstaande zaterdag. Wat kan men allemaal verwachten?
2: Sowieso lekker weer. Op een of andere manier is het altijd lekker weer op het oogstfeest. Dat is heel leuk. Dat betekent dat ook heel veel mensen uit de regio echt op de fiets kunnen komen.
1: Ja.
2: Er is ook een hele grote fietsstalling. Die wordt beheerd door onze Lions Club. En die is ook de fietsstalling die bewaakt is. Dus dat is natuurlijk heel mooi meegenomen als je uit de omgeving komt van Zevenhuizen. Kom op de fiets. En kom lekker genieten. En van alle kraampjes inderdaad, alle activiteiten die er zijn. Maar we hebben ook een groot horecaplein, een soort feestplein. Waar echt goede bands zijn. Lekker muziekje, maar ook lekker wat te drinken en te eten. Voor de kinderen is er ook heel veel. Ja, het is eigenlijk een fantastische dag.
1: Vanaf hoe laat kun je binnenkomen?
2: Officieel wordt hij geopend door de burgemeester om 10:00. Maar volgens mij zijn we... er wordt echt opgebouwd door de kraamhouders al om 7:00. Dus ja, joh, als je om een uurtje of 8, 9 al aankomt, dan heb je de beste spulletjes nog op de kraam liggen. En die zijn dan voor jou. Dus laten we zeggen, vanaf een uurtje wacht.
1: Kun je wat zeggen over
2: officieel is hij om 10:00.
1: Sorry?
2: Ja. Officieel opent de burgemeester om 10:00.
1: Ja. Kun je wat zeggen wat er op het muziekpodium te beleven is?
2: Ja, zeker. Ik heb hier een oogstfeestkrant voor me, want er wordt ook een speciale oogstfeestkrant gemaakt. Die is trouwens 88 pagina's dik. Met allemaal informatie inderdaad over wat er allemaal gebeurt. Maar ook met heel veel bedrijven erin die ook sponsoren, zeg maar. En want zonder die bedrijven en sponsoring hebben we helemaal niks. Want we zijn namelijk een gratis feest. We hebben geen entreegelden, helemaal niks. Alle activiteiten of attracties zijn ook allemaal gratis. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel leuk dat we dat zo kunnen doen met elkaar. Jij vroeg naar de bands. Even kijken, ik heb hier staan. Ik blader even die krant door. Ik had het even op volgorde gelegd. Ja, hier heb ik... We beginnen met een optreden van Jeroen. En dat is gewoon iemand die er echt een feest van maakt. Dan hebben we staan... dat is wel leuk. Dat zijn de Mainline. Mainline is een beetje de meeslepende klassiekers... van onder andere Elvis Presley, Johnny Cash en Rockabilly.
1: Zo.
2: En dan hebben we nog de Voetjes van de Vloer met Noah. Die komen langs. En we hebben volgens mij... Oh ja, en tussendoor, dat was ik vergeten, hebben we onze eigen huis-DJ, DJ Bart. Die met allemaal leuke muziek, zeg maar, alles weer aan elkaar draait. Als de ene band het afbreken is en de andere band opbouw is, dan zorgt hij er voor de muziek tussendoor. Dat is op het plein. Het plein wordt, zeg maar, ook bemand door de lokale verenigingen. Wij hebben een volleybalvereniging, ZVH, die speelt onder andere Eredivisie. En we hebben een lokale voetbalvereniging, Groeneweg. Ja. En die slaan de handen ineen en die bemannen dan, zeg maar, de tap. Die verkopen de biertjes en de drankjes. En daar hebben ze echt een serieus goed centje aan voor de club.
1: Dat hebben jullie goed georganiseerd. Ja, ik zie een overzicht van al die sponsoren. Dat zijn er nogal wat, zeg.
2: Ja, maar dat hebben we ook echt nodig als je het gratis wil houden.
1: Ja.
2: En alles is natuurlijk gewoon veel kostduur.
1: Ja.
2: Wat we ook hebben, is misschien leuk om te vertellen. Onze lokale bakker, die maakt ook de oogstkroon. En dat is een volkoren bol, zeg maar, gevuld met rozijnen, noten en stukjes appel. En die is echt alleen maar rondom het oogstfeest verkrijgbaar.
1: Zo.
2: Dus op zaterdag 6 september wordt die gebakken. Vanaf 4 september is die verkrijgbaar tot 13 september. En dan de rest van het jaar niet meer. En die wordt echt als warme broodjes worden die ook meegenomen. Dat is echt heel leuk.
1: Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Zie je echt dat je in een dorp zit.
2: Nou, zeker. En we kunnen inderdaad lokaal ook rekenen op de lokale EHBO onder andere. Die staat altijd voor ons klaar.
1: Ja, natuurlijk.
2: Wat we dit jaar hebben, meestal hebben we ook echt een soort gekkigheidje of een activiteit. We hebben een aantal jaren polstok springen gehad over de ringvaart. We hebben een aantal jaren gehad van de Talentenzee en het Oogstfeest. Dus met een soort fietsen erin. Ook zelfs met Johan Vlemmings die kwam schieten. En dit jaar hebben we iets anders. Dat is voor, hebben we eigenlijk meer de Lions bedacht. Dat is voor het goede doel. Dat is de Badeenderrace.
1: Ja.
2: Kan je zo'n badeentje kopen voor €5. En de opbrengst gaat geheel naar het goede doel. Van onder de wieken. Voor kinderen die ziek zijn. Van 0 tot 12 jaar. En dan welk eentje dan als eerste meestroomt. En bij de finish is die mensen, of diegene die wint dan een mooie reis naar voor mij Hof van Saxe in Drenthe. Ter waarde van €2.000.
1: Prachtig.
2: En zo zijn er nog meer prijsjes.
1: Maar het goede doel van de Lions met die bad in de reizen, dat is dat is een apart dingetje nog even. Ja.
2: Ja.
1: Goed, we gaan ervan uit dat het een hele mooie dag wordt voor jullie.
2: Voor de superdag.
1: Heel fijn
2: zeker,
1: dat je wat wilde vertellen over de geschiedenis. Want daar waren we onder andere benieuwd naar. Alle beste gewenst aan de zaterdag. We gaan erbij zijn en doen er verslag van ook achteraf. En dank voor nu. Ja. Niels Elgersma, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan. Oké, tot ziens.

Ja, dat was zo'n beetje het laatste nummer van IJssel Niels. Zometeen zit het nieuws van 10 uur eraan te komen. Hiermee komen we zoals gezegd aan het eind van IJssel Niels. Het programma, inclusief de interviews, die zijn terug te luisteren via onze website radiokapelle.nl/gemist. Reageren op deze uitzending kan via een e-mail naar redactie@ckzvandaag.nl. Zaterdag wordt deze aflevering van IJssel Niels tussen 10 en 12 uur 's ochtends herhaald. En na het nieuws hoort u Anita Luggies met This Is Soul. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer en nog een fijne avond verder. Dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle.
3: Bring it on home, daddy.

voor mijn andere radioshow Undercover duizenden en duizenden albums binnen per jaar. Allemaal binnen de genres Americana, singer-songwriter, et cetera. Maar soms zitten daar dingen tussen waarvan ik denk dat ga ik je laten horen in deze This Is Soul. Bijvoorbeeld dit nummer dat je zojuist hoorde, Sing Me to Savannah van de band Need to Breathe van hun album 2026 The Long Surrender. Hey, hallo, fijn. Je bent er voor een nieuwe This Is Soul. En ook deze week heb ik nieuwe dingen. 2025, 26 en afwijkende genres. Dan weet je dat. Je mag altijd klagen, maar niet over het feit dat ik niet alleen soul draai. En ook oude dingen. Zoals van een overzichtsalbum, de Irma Thomas Collection, met singeltjes tussen 1961 en 1966. Dan het singeltje Straight from the Heart, Irma Thomas dus. Dan uit 1970 Les McCann met What I Call Soul. En dan ga ik daarna ook, ach, hun versie van A Rose Garden van het album Maybe 1970. En dan gedaan door, jawel, The Three Degrees. Waarom niet? Irma Thomas, Les McCann en The Three Degrees. Komen ze?

deze drie oudjes ga ik drie hele nieuwe dingen draaien. Electric Love 2026 is het album van Brother Wallace, die al jaren en jaren meegaat binnen de gospel soul, maar dan vaak als achtergrondzanger of studiozanger. Nu heeft hij dus zijn eerste soloalbum uit. Electric Love heet dat dus. En Midnight Valley is het nummer. Daarna Jalen Nagonda. Deze moderne soulkickers nieuwe album heet Doctrine of Love. Ook 2026. En Take Out of the Picture wordt het nummer. En dan als laatste Jasper Lindell, die in 2026 zelfs twee soulalbums uitbrengt. De laatste heet Royale. En van dat album ga je No Easy Way Down horen. De heren Brother Wallace, Jalen Nagonda en Jasper Lindell.

Jacqueline en Jenna Records is een oude label dat al jaren niet meer bestaat. Er is nu een overzichtsalbum uitgebracht onder de titel Darrow Fletcher's Presents Jacqueline en Jenna Records 2026. En daar staan allemaal oude dingetjes op van mensen die platen uitbrachten onder dat label. Onder andere Brown Bobby met het nummer Love Won't Give Us a Chance. Dat ga je zo horen. Daarna van het album I Never Loved a Man the Way I Love You, 1967, de geweldige Queen of Soul, Aretha Franklin. Brown Bobby en Aretha Franklin.

Het nummer dat je zojuist hoorde met de titel Private Number was voor verschillende mensen een hit. Maar de grootste hit was toch wel in 1968 met dit nummer dus, Private Number van Judy Clay en William Bell. Vorige week draaide ik al iets van het laatste album van St. Paul and the Broken Bones. Die dit album ook St. Paul and the Broken Bones noemde, omdat ze weer een beetje terug wilden naar hun eigenlijke originele soul root. Sushi en Coca-Cola wordt het nummer. 2026. Daarna 2022 was het jaar dat The Mighty Soul Drivers het album I'll Carry You Home uitbrachten en Parking Lot Blues wordt een nummer. St. Paul and the Broken Bones en The Mighty Soul Drivers.

prachtige Canadese bluesman Matt Anderson heeft ontzettend veel soul in zijn donder. Dat laat hij onder andere horen op een nummer Give Me Some Light van zijn album Halfway Home by Morning 2019. En daarna Good Old Will, Bill Withers met I Don't Want You On My Mind van het album Lean On Me, The Best of Bill Withers. Heb je nou niks in de kast staan van deze beste man, dan is zo'n overzichtsalbum, ik ben altijd een groot fan, een aanrader. Matt Anderson en Bill Withers.

hebben nog wel even tijd hoor. Sterker, ik heb zo nog 3 hele nummers voor je. Maar ik neem nu even de tijd om je te bedanken voor het luisteren. Dank je wel. En je te vragen of je volgende week weer inschakelt. Maak ik weer een uurtje pretentieloze soul met aanverwante genres muziekjes. En dan nog even snel wat huishoudelijke mededelingen. Heb je nou bijvoorbeeld verzoekjes? Ik heb een enorme bibliotheek. En denk je, nou, dat vond ik vroeger zo mooi. Misschien heeft het wel, kan je meer draaien. Laat het me weten. Vraag het gewoon ook voor al uw op- en aanmerkingen. anitaundercover@gmail.com. Je kunt deze show, This is Soul, beluisteren op de maandagavonden via radiokapelle.nl of daar terugluisteren, maanden terug. Je kunt inmiddels deze show een aantal keer in de week beluisteren via rootsbeatradio.nl. En dan natuurlijk op rootsparadise.com in het derde uur. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte, behalve dat je nog te goed hebt wat je gaat horen. Ik begin zo uit 1976 met Chubby Checker, Let's Twist Again. Nou, blijf dan maar eens stilzitten. Daarna van een Motown Anthology, Chuck Jackson met Thanks But No Thanks. En daarna een moderne soulzangeres eindigt deze show met een heel klein mooi liedje van haar album What Happens Now, wordt dat Cat Eaten met Long Goodbye. En dat is niet zo, want er zit maar een weekje tussen. Tot de volgende show. Hey, dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
4: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avond, Joe. Welkom. Dat waren de Cat Stowers van uit 1969 met Scarlet Ribbons. Nogmaals welkom in de show in de late avond. Maandag 31 augustus, het laatste uur van de dag is geslagen. En dat betekent prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben wat platen uitgezocht voor je. Hele mooie platen net voor het slapen gaan. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Mooie onderwerpen hebben we ook. De interviewers zitten er al klaar voor. Dus niets houdt ons meer tegen om een uur lang heerlijke radio te maken. Speciaal voor jou. Het eerste nummer wat ik hier klaar heb liggen, dat is van Roger Daltrey. Giving It All Away uit 1973. Ik zou zeggen, geniet van het komende uur. Mijn naam is Norbert Ketting. En fijn dat je erbij bent.

0: je weer een beetje, zet ik je weer in elkaar. I'll put you together again. 1979, Hot Chocolate. Rinke Bijma vertelt over zijn nieuwe expositieruimte in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen, waar ook andere lokale kunstenaars welkom zijn. Dat alles na David Gray, Sail Away With Me.
1: Tot middernacht, de late avond.

0: Rinke Baaijma exposeert zijn schilderijen in het voormalige CNA-pand in Vlaardingen. Rinke, wat leuk om jou aan de telefoon te hebben.
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Welkom. Ik ben ook heel blij dat er een bestemming voor nu, voor dat pand is gevonden. Want dat leegstand, dat doet maar niks. En ik liep er eens langs en ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn mond viel open. Het zag er prachtig uit. Ik zag het vanaf de Hoogstraat. Maar nou heb je in het gebouw zelf ook een hele expositie, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: In eerste instantie maakte ik een soort gebruik van de etalageruimtes.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: Ja, en toen aldoende vanuit Opatiers had ik eigenlijk altijd een soort opstelling waarbij ik gebruik maakte van houten schragen waarop schilderijen stonden.
0: Ja.
1: En die zette ik dan buiten en dan konden mensen makkelijk kijken.
0: Waar was dat?
1: Bij de Curaçaolaan, bij mijn atelier.
0: Oh ja, oké.
1: En nu deed ik dat eigenlijk weer hetzelfde. En toen dacht ik, enkele schilderijen zo naast elkaar, dat is het ook niet. En maak je eigenlijk geen gebruik van de hoogte.
0: Ja.
1: En toen dacht ik direct van, dan ga ik een installatie maken met een paal. Waardoor je ook de hoogte kan benutten en schilderijen bijvoorbeeld in 3 lagen kan plaatsen.
0: Okay.
1: En dan... dan worden die ramen die worden direct helemaal gevuld. En dat is leuk voor mij en misschien ook voor de kijker. En toen ontstond het idee om die ruimte daarachter ook op een gelijke manier te behandelen. Waardoor je gebruik maakt van de ruimte. En daar die palen, en dat noem ik dan maar bomen, waaraan schilderijen hangen, in de ruimte te plaatsen, dusdanig dat het een soort bos wordt.
0: Dus, wat een mooi idee.
1: Ja, dat kwam op als, als bliksem.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen dan eigenlijk door het bos lopen en van de schilderijen genieten die er hangen.
0: Nou, heb ik wel het idee, ik heb natuurlijk alleen maar door de ramen gegleurd, dat jij wel iets met bomen hebt.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, ik laat me inspireren door de natuur en door gebeurtenissen in de natuur met een bepaalde impact. En die voorstellingen die zoek ik.
0: Zoals? Zoals? Wat voor gebeurtenissen? Waar heb je het dan over?
1: Ja, u heeft het over die gevallen boom. In de sneeuw. Ja, dat is natuurlijk een beetje dramatisch beeld.
0: Ja.
1: Ook nog eens in de sneeuw. Maar dat staat als een metafoor eigenlijk voor gebeurtenissen in dagelijks leven. Maar zo zijn er ook wel optimistische beelden. Ik heb een impressie gemaakt ook van de ruigte in de Broepolder.
0: Ja.
1: Een aantal. En ja, er zitten best ook wel optimistische schilderijen bij. Die ik ook digitaal schilder met een professioneel programma. En dat print ik dan uit op canvas. En dat kan in ieder gewenst formaat.
0: Dus je hanteert niet de kwast?
1: Ook wel hoor. Want ik schilder ook gewoon fysiek. Op doek. En onder andere ook met acrylic wand. Ja, dat is een moeilijk woord. Maar dat is eigenlijk een soort twee componenten gipsbeton. Daar kan je ook beelden van maken. Maar daar kan je ook mee schilderen. En daar kan je pigmenten aan toevoegen. En daar schilder ik ook mee.
0: Ja, nou heb ik begrepen dat je ook het idee had om naar meer mensen van die ruimte gebruik te laten maken. Andere kunstenaars of muziekmakers. Hoe zit dat?
1: Ja, ik stel me open voor andere gastkunstenaars die interesse hebben om een boompie te planten met haar eigen werk. En ik ben dan de intermediair doorgeefluik voor mensen die in de bos lopen en zeggen, joh, dat vind ik leuk. En dat is dan bijvoorbeeld niet van mij. Bijvoorbeeld John Laurens heeft 2 bomen. Jannetje van Groningen heeft een boom. Nelly Meininger heeft 2 bomen. Ferdinand van Dorst heeft 2 beelden staan. En zo groeit het bos langzaam uit met allemaal een soort verschillende bomen. En wat ik zeg, ze kunnen een boom boompje planten in overleg. En dan ben ik het doorgeefluik.
0: Wat mooi. Dus kunnen we helemaal echt van een bos genieten. Je hebt een naam gegeven aan het hele gebeuren. Creativiteit en amusement. Dus er is van alles mogelijk, hoor ik aan jou. Tot wanneer is jouw expositie? Wanneer, welke dagen, welke tijden?
1: Ik ben open van woensdagmiddag en donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagmiddag.
0: Ja?
1: Van 2 tot 5.
0: Nou,
1: dan
0: ik vind het open.
1: Ja.
0: Een aanrader om eens een keer dat gebouw van de andere kant te benaderen dan alleen maar kleertjes kopen, zal ik maar zeggen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, kunstenaar Rinke Bijma. We weten nu de weg naar jouw expositie en naar nog veel meer cultureel staan.

Lennon. Dat was Julian Clerk hier in de late avond. We blijven nog even in de sfeer van de mooie klassiekers. Want zometeen hoor je Dido met Don't Leave Home. En daarvoor is het tijd voor Catch Me When I Fall van The Corrs. En trouwens, vandaag is het de meteorologische laatste dag van de zomer. Die loopt namelijk van 1 juni tot en met 31 augustus, vandaag dus. De astronomische zomer duurt nog even door tot de herfst officieel begint, met de herfst equinox rond 22 of 23 september. Dus nog een paar weken dus om van de nazomer.

0: Zometeen gaan we naar Herman de Bruin, eigenlijk nu. Hij zit klaar en gaat praten met Geert van Poelgeest, bestuurslid PR Natuurlijk Delfland.
1: Ik ga praten met Geert van Poelgeest over een lezing. En dat is een bijzondere lezing, want nou, er zit een citaat in wat toch van een echte dichter komt volgens mij. Geert, welkom.
2: Hoi.
1: Ja, je bent een lezing gaan geven over alles van waarde is weerloos. Dat is wel een kreet die ik ergens van ken. Jij ook?
2: Ja, dat is van Berlef, hè, volgens mij.
1: Nee, Lucie Ber.
2: Lucie Ber, ja.
1: Berlef was iemand anders. Maar die lezing heeft dus alles met waarde te maken en ook met de weerloosheid van de waarde.
2: Ja, en de waarde van... het is in het kader van het jaarthema oevers.
1: Ja.
2: Dat is ons aanleiding om te doen. En dan gaat het over water en waterkwaliteit, over pesticiden, chemische middelen en dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Ook stikstof. Hele natuurlijke onderwerpen.
1: Ja.
2: En alles wat erachter zit, hè, dus de dingen die ze aantasten, ja, dat is gewoon. Dat is eigenlijk weerloos.
1: Ja, ja.
2: Maar welke waarde?
1: Ja, want jullie zijn met die oevers als jaarthema bezig, hè?
2: Ja.
1: Ja? Heb je daar al veel reacties op gehad?
2: Jawel. Ja,
1: ja? Hoor, ja, want er zijn nog heel veel oevers die kunnen natuurlijker, begrijp ik.
2: Ja, kijk, als je. Zeker in de nieuwbouwwijken, dat zijn allemaal van die forten, van die hoge schoeien.
1: Ja.
2: Dan, mensen die willen het tot de laatste centimeter, dan willen zij een rechtstuk grond hebben.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je dat soort dingen.
1: Ja, en dat moet schuin aflopen eigenlijk, zeg je.
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Daar gaat de lezing dus over, met name. En wie gaat de lezing geven? Ga je dat zelf doen?
2: Nee. Kees van den Burg.
1: Ja.
2: Die is deskundig op het gebied van tuinbouwvoorlichting. Hij heeft 50 jaar bij de tuinbouwvoorlichtingdienst gewerkt. In het veredelingsbedrijf. En ook voor het toegepast onderzoek heeft hij ook gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Dus die heeft heel veel ervaring. Kan daar zeer boeiend over en zeer deskundig over vertellen.
1: Ja, en als je daar naartoe gaat naar die lezing, dan hoor je hoe je als burger en maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de leefomgeving kan verbeteren. Nou, dat is mooi meegenomen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja, je had het over water. Je houdt het in het zaal het gietertje. Ook wel een grappige, toch?
2: Dat is het clubhuis van een volkszaalvereniging. Dat heet het gietertje.
1: Ja. Nou ja, als je het over water hebt.
2: Ja, wel leuk.
1: Daar kun je je aanmelden.
2: Ja.
1: Bij jullie?
2: Ja, bij ons aanmelden, ja. Dus ga weer naar de website. Dat is Natuurlijk Delfland.
1: Ja.
2: En dan de agenda. En dan zie je op 9 september zie je dan de gevel staan.
1: Ja, want dan begint het om 8 uur? Het
2: begint om 8 uur tot 9:30.
1: Ja, en dan komt de lezing tevoorschijn. Dan hoor je ook wat je zelf kan doen om die oevers natuurlijker te maken.
2: Ja.
1: Een mooie initiatief om dat te doen. Zeker met het citaat van Lucie Ber erbij. Dan kom je ook nog in de geschiedenis terecht en misschien in de cultuur.
2: Ja, zeker.
1: Geef je even op. Ga langs bij de website en dan kom je het allemaal tegen. Natuurlijk Delfland.nl, hè?
2: Ja.
1: Dat is de website, daar kan je terecht om dat tegen te komen. Kost dat wat?
2: Nee hoor, voor de aanwezigen kost het niks.
1: Oké. Okay.
2: Voor ons natuurlijk wel, maar aanwezigen niks.
1: Gewoon naar de website toe gaan en bij het tuincomplex Vijvertuinen aan de Kerkpolderweg 3 in Delft. Daar vindt het allemaal plaats, maar geef je van tevoren even op via de genoemde website. Dankjewel voor het gesprek, Geert van Poelgeest, bestuurlijk lid van Natuurlijk Delfland. En je bent er ook zelf bij straks?
2: Ik denk, ik ben erbij. Ja,
1: maar je gaat geen. Meneer Van den Burg laat je een
2: de. Die geeft de lezing en ik luister.
1: En je kan wel vragen stellen, hè?
2: En natuurlijk, ja.
1: Zo is dat.
2: Leuk
1: ja.
2: Natuurlijk om. Ook, dat vindt hij ook erg leuk, omdat mensen hun eigen ervaring inbrengen.
1: Precies, dat is ook heel belangrijk.
2: Ja.
1: Dankjewel nogmaals voor het gesprek.
2: Oké, graag gedaan.
3: De late avond bij Radio Capelle.
4: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

język. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat zie je dan?

Dat was Peter Blanker met Het is moeilijk bescheiden te blijven. De bescheiden hoeven de komende twee klassieken zeker niet te noemen. In één adem gaan we door met Broken Wings van Mr. Mister. En daarna hoor je Cyndi Lauper met het tijdloze Time After Time.

0: gelegenheid van het 75-jarig jubileum vraagt de Zonbloem aandacht voor de toegankelijkheid van Nederland. Herman de Bruin gaat hierover in gesprek met Jesse Schuurink.
1: Ik ga praten over Samen Onbeperkt Vooruit. En dat doe ik met Jesse Schuurink, is manager tentoonstellingen van Open Mind en in de uitzending. Jesse, welkom.
2: Dankjewel.
1: Tentoonstellingen Open Mind, jullie maken tentoonstellingen, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij maken maatschappelijke kunsttentoonstellingen in de openbare ruimte over maatschappelijke thema's. Mm-hmm. En met die tentoonstellingen, we hebben nu ongeveer 13 tentoonstellingen. Daarmee reizen we door heel Nederland en proberen we op elke 3 weken op een andere locatie te staan.
1: Ja, en dan gaat het over Samen Onbeperkt Vooruit. Dat betekent dat de Nationale Vereniging de Zonnebloem, die heeft dit geïnitieerd.
2: Ja, dus wat ik net zei, we hebben verschillende projecten, verschillende tentoonstellingen. En Samen Onbeperkt Vooruit is daar één van. Ja. En die is inderdaad geïnitieerd door de Nationale Vereniging de Zonnebloem ter ere van hun 75-jarig jubileum.
1: Ja.
2: En dat is inmiddels, moet ik het goed zeggen, alweer in 2024 was dat. Dus de tentoonstelling reist al een tijdje rond.
1: Ja, want die wordt in verschillende steden dus wordt het tentoongesteld. En wat is het onderwerp van die tentoonstelling dan? Want het is steeds dezelfde tentoonstelling. Om onbeperkt overal te kunnen komen, denk ik.
2: Ja, dus de Nationale Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking. Mm-hmm. En zij hebben ons gevraagd om een tentoonstelling te maken op straat om daar meer bewustwording te vragen voor de ontoegankelijkheid van Nederland voor mensen met een lichamelijke beperking.
1: Ja, en het geeft aan dat mensen met die beperking, die geven hun ervaringen weer in die tentoonstelling.
2: Ja, dus je leest en je ziet portretten en leest 19 verhalen van mensen die hun ervaringen daarin delen.
1: En gaat het in Nederland de goede kant op? Of moeten ze zeggen van nou, er kan nog wel wat verbeterd worden?
2: Nou, er is veel vraag naar de tentoonstelling en er kunnen zeker nog heel veel dingen verbeterd worden. Dat lees je ook zeker terug in de verhalen.
1: Mm-hmm.
2: En wat misschien wel goed is om te vertellen, dat veel mensen, als je aan toegankelijkheid denkt, denk je vaak aan fysieke belemmeringen, dus aan stoepen of trappen. Maar het gaat ook heel erg over die sociale ontoegankelijkheid. Dus dat mensen met een lichamelijke beperking vaak bijvoorbeeld geen menukaart krijgen in restaurants of niet aangekeken worden bij de kassa. Dus dat is ook een hele erge bewustwording die we proberen te creëren met deze tentoonstelling.
1: Ja, dat is niet zo praktisch, maar wel dat mensen met een rolstoel zitten en dan wordt degene die achter de rolstoel aangesproken en niet degene die in de rolstoel zit.
2: Precies, ja.
1: Dat is toch wat er gebeurt. Tenminste, dat verhaal ken ik heel goed. Dus wat dat betreft zou er nog veel moeten gebeuren.
2: Zeker. Dus zowel fysiek als ook sociaal. Dus door iedereen die in Nederland woont.
1: Ja, hadden we het over uw organisatie Open Mind. Maar dat zit tussen de oren van de mensen, dus in de mind.
2: Zeker, ja, zeker. En dat is ook een reden dat we dus met de tentoonstelling rond blijven reizen. In eerste instantie wilden we 4 locaties. Daarvoor is hij gemaakt. En er was zoveel vraag naar dat we dus nu al bijna 3 jaar rondreizen.
1: 3 jaar al? Zo, ja. Ja, want ik zie hier staan dat jullie in Dronten geweest zijn met de tentoonstelling. In Delft, in Zwolle, Amstelveen en Alkmaar. Maar dat gaat toch gewoon door dus?
2: Ja, dat zijn inderdaad de locaties waar we naartoe gaan nog.
1: Mm-hmm.
2: In 2025 hebben we ook volgens mij 12 locaties gehad.
1: Dus het wordt breed gedeeld?
2: Zeker, ja. Ja.
1: En merkt u ook dat er iets verandert aan de reacties van de mensen?
2: Nou, wat we vaak doen is wij werken samen met gemeenten. Dus de tentoonstellingen worden vaak ingezet door gemeenten.
1: Mm-hmm.
2: En dan sturen we echt op lokale impact. Dus dan gaan we samen met die belangenorganisaties kijken hoe we dat gesprek op gang kunnen brengen in de gemeente. En tot nu toe ontvangen wij altijd hele dankbare en fijne reacties van mensen.
1: Mensen die daar iets meer over willen weten, kunnen die op een website terecht?
2: Ja, op onze website van Stichting Open Mind is dat.
1: Ja.
2: Dus www.stichtingopenmind.nl. En daar hebben wij een projectenpagina en die linkt naar Samen Onbeperkt Vooruit. Daar staat informatie over de tentoonstelling en ook de locaties waar we nog naartoe gaan.
1: Mm-hmm.
2: Ook mijn contactgegevens staan daar op. Dus als iemand graag de tentoonstelling in zou willen zetten, dan kunnen ze met mij daar contact op over opnemen.
1: Steden waar die nog niet geweest is.
2: Ja, precies. Ja.
1: Mooi verhaal. En goed om dat te doen. Dat mensen meer bewust worden van hoe mensen met een handicap omgaan met het leven, zeg ik maar even zo ruim.
2: Ja.
1: Jesse Schuurink, manager tentoonstelling Open Mind. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met alle tentoonstellingen.
0: Ja, het was even spannend of we het zo gaan redden qua tijd. Maar ja, het is net aan. Het is bijna middernacht. Dat betekent dat we afscheid van je gaan nemen. Ik ga zeggen, wel tussen voor straks. Moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. Morgenavond, dan zit hier Pet de Wolf. Ook weer met de prettige muziek. Andere onderwerpen, dat dan weer wel. Ik ben er weer volgende week maandag. Tot dan. Mijn naam is Norbert Ketting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Ik ben er. Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. Het 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer, vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon.
3: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimp aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimp aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, er viel een enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vannacht blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafeis was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken, maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagavond zou er een woning zijn overvallen aan de Blinkert in Capelle aan den IJssel. De overval zou rond 6 uur in de avond hebben plaatsgevonden. Op dat moment was er één bewoner in de woning aanwezig. Die raakte niet gewond. De politie heeft uitgebreid in de omgeving gezocht naar de dader of daders. Verdere details zijn nog niet gedeeld en het is nog niet bekend of er iets buiten is gemaakt. Mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. Ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. In Krimpen aan den IJssel heeft zondagavond een schietincident plaatsgevonden aan de Jagermast. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. De politie doet nader onderzoek en laat weten dat er rond 11:30 in de avond geschoten zou zijn vanuit een auto. Die stond stil op de Jagermast en is na het schietincident weggereden. Ook hier geldt dat mensen die getuigen waren of meer weten, worden gevraagd zich bij de politie te melden. En ook camerabeelden uit de omgeving zijn welkom. Vandaag, maandag, beginnen de scholen weer. Voor de basis- en middelbare scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel en in Zuidplas is de zomervakantie voorbij. Dat houdt ook in meer verkeer in het gebied. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten voor files, ook door werkzaamheden en de afsluiting van de Algerabrug. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 31 augustus. Vandaag was het wisselend bewolkt, heeft weer enkele bui, maar de zon brak ook van tijd tot tijd door. En tijdens sommige momenten werd het nog 20 tot 21 graden, in de buien was het maar 17 tot 18 graden. Ook komende avond kan er nog een enkele bui vallen, vandaag blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. Morgen wordt een overwegend droge en ook zonnige dag. Een paar mooie weerwolken, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 20 tot 21 graden. Op woensdag is er alweer een kans op een enkele lokale bui, maar de zon die zal ook niet ontbreken. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De minimumtemperatuur kan dalen naar 13 graden en de maximumtemperatuur loopt op naar 21 graden. En ook op donderdag en vrijdag is de kans op enkele buien groot. De wind weer wat sterker, een matige tot krachtige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur rond de 16 graden en de maximumtemperatuur rond de 22 graden. In het weekend blijft het vrijwel overal droog en zijn er sommige momenten die worden afgewisseld met wolkenvelden. En de maximumtemperatuur komt uit op zaterdag rond de 20 tot 21 graden. Zondag bij veel zon zo'n 23 tot 24 graden.

0: Thank you.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen, waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in